gisteravond geen plek was in Ter Apel, zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

Omroep Venray dit. Dit is deze week.

Nu denk ik, wat is er nog over van mij? Gaf mijn ziel en zaligheid, met in mijn hoofd te kort rijk. Mijn jongens op de weg, maar aan het blowen altijd. Jij dacht, dit is nu voor even en ook zo weer voorbij. Kon alleen maar groter worden. Ik heb nog paar echte vrienden, weet niet waar de rest is. Kon wel zeggen, alle roem kan me gestolen worden. Maar ik weet, ik

0: Venray.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal.

optreden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreus zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Insight.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de

Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen, de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Venray.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak.

0: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn oud-premier Rutte en oud-minister Hugo de Jonge. Het onderzoek begint volgende week en is bedoeld om van te leren. Airbus en Air France hebben een boete gekregen voor een vliegtuigcrash in 2009. Toen stortte een Air France toestel neer in de Atlantische Oceaan. Daarbij kwamen 228 mensen om. Volgens een rechtbank in Parijs deed apparatuur het niet goed en de piloten waren niet goed getraind. En de gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden. Het weer vanavond helder. Vannacht koelt het af tot 10 graden. Morgen zon en 25 graden.
1: Omroep

0: Het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
2: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen, juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe op.
1: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostra.
3: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale, die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht, want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam, want ze spelen de finale tegen Ajax.
1: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld, komt omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
5: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van der Brink laat ze naar het ministerie komen, meldt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Vaak gaat het om duizenden euro's. Bij de bank is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vakbond de Unie vindt dat ING daar alsnog wat aan moet doen. En voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken en het wordt 24 tot 26 graden.
1: Omroep Venray tipt. Dit is deze week.

0: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
1: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenray.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
2: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 8 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
6: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds: bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdiensttreding.
5: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
7: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I've meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
5: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk gooit roet in het eten op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Voor Venlo een file van ongeveer 5 minuten. De weg is daar helemaal dicht na een ongeluk in een vrachtwagen. Je wordt er lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor

0: gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
2: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zo'n 100 asielzoekers die afgelopen nacht in Gieten in een sporthal sliepen, zijn weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Hoe dat komende nacht moet gaan is niet bekend. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors gestegen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu 3 keer. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten met testen. En het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken en het wordt 24 tot 26 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A73, Maasbracht-Nijmegen, tussen Bijlveld en Venlo. 7 kilometer, 15 minuten. De weg is daar dus wel weer vrij na een ongeluk. De file kan langzaamaan gaan oplossen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dag, ook voor jou.

0: en Rai.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Annowietse Hiemstra.
3: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. De basisvoorzieningen zijn er, waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
2: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
4: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van een carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
2: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
6: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
7: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
8: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was het vrij helder en bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 8, lokaal 9 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. Ook vormen zich wat wolkenvelden of stapelwolken, maar tot een bui komt het niet. Er staat in het algemeen een zwakke wind uit een oostelijke richting en de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 26 tot lokaal 27 graden en het blijft droog.
2: Volg het laatste nieuws ook op X. @ Omroep Venray.

0: gepakt. Al heeft ze die 100 keer gelezen. Hij weet eigenlijk...
1: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
2: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 10 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij 2 schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file op de A59 naar Den Bosch voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder. 3 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets, online of aan de theaterkassa.
8: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
7: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
9: Ha, lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vierenbeek.
10: Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker onderweg en dat merk je in de regio, onder andere op de A29. Daar heb je in beide richtingen file voor afrit Numansdorp. Komt omdat de Haringvlietbrug even open heeft gestaan. Nog 10 minuten vertraging ongeveer. En dan de A59 richting Den Bosch. Daar is het druk voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder. Vanaf Oosterhout 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
2: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het Weerdaags wandelevenement Vendraai van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
3: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Papierverwerker Wepa sluit een van de 2 vestigingen in Zwalmen. 67 mensen verliezen daardoor hun baan. Defensie begint weer met normale oefeningen in het natuurgebied bij Weert, waar vorige maand een grote brand ontstond. Er werd in de afgelopen weken niet geoefend met explosieven en brandbare materialen. En de dode die gisteren in het buitengebied van Maastricht is gevonden is niet om het leven gekomen door een misdrijf. Dat zegt de politie na onderzoek.
4: Omroep Vendraai.
5: Het nieuws van 11 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom in De Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker onderweg en in de regio is dat goed te merken. Er staan aardig wat dagelijkse files. Op de A4 Rotterdam richting de Belgische grens is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Markiezaad. Je hebt 10 kilometer file vanaf Tholen, de vertraging 35 minuten. 1 rijstrook is dicht. dan de A29 naar Rotterdam tussen Willemstad en Numansdorp. 5 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
8: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
9: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
10: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
9: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was het vrij helder en bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 8, lokaal 9 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. Ook vormen zich wat wolkenvelden of stapelwolken, maar tot een bui komt het niet. Er staat in het algemeen een zwakke wind uit een oostelijke richting en de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 26 tot lokaal 27 graden en het blijft droog.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De Pinksterdrukte komt vroeg op gang. Het is hier en daar al aardig aanpoten. Ik heb wel goed nieuws allereerst over de A4 vanuit Rotterdam naar de Belgische grens. Na een ongeluk bij knooppunt Markiezaad is de weg daar nu weer vrij. Nog wel een file, ongeveer 25 minuten. Verder de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg en Ulvenhout. 14 kilometer en dik een kwartier. En tot slot de A58 nog naar Eindhoven. Tussen Tilburg en Moergestel 10 minuten. Verder staan er hier en daar aardig wat files, maar die zijn allemaal rond de 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Omroep Venray tipt. Dit is deze week.

0: kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Letteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
0: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Papierverwerker Wepa sluit een van de twee vestigingen in Zwalmen. 67 mensen verliezen daardoor hun baan. Defensie begint weer met normale oefeningen in het natuurgebied bij Weert, waar vorige maand een grote brand ontstond. Er werd in de afgelopen weken niet geoefend met explosieven en brandbare materialen. En de dode die gisteren in het buitengebied van Maastricht is gevonden, is niet om het leven gekomen door een misdrijf. Dat zegt de politie na onderzoek.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 12 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Voor heel veel mensen begint een lang Pinksterweekend. En in de regio kun je dat heel goed merken. Vanwege de drukte staan er veel files van ongeveer 5 minuten. Maar er zijn ook wat uitschieters. Allereerst de A4 vanuit Rotterdam naar de Belgische grens. Bij Tolen heb je een spoedreparatie. De vertraging 12 kilometer en 25 minuten. Dan de A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg en Oorschot. 6 kilometer, 20 minuten. En tot slot de A59 nog naar Den Bosch. Voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder. Ongeveer 10 minuten in de file staan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
8: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien. aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jeuken Oostrum. Altijd vers.
7: Ontdek Schouwburg Venray op jouw manier. Met onder andere Stef Bos, Dolf Jansen, de Drieërs, de Vrijbuiters, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
3: Hoeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
8: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse troepen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei 5000 extra Amerikaanse militairen te willen stationeren in Polen. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Voor heel veel mensen is het een lang Pinksterweekend en trekken mensen erop uit. In de regio staat meer dan 150 kilometer file. Wat opvalt is bijvoorbeeld de A58. Daar heb je in beide richtingen veel vertraging. Voor Moergestel ongeveer 25 minuten. Ook op de A73 is file rijden richting Nijmegen. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden 10 minuten. Dan de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten, 14 kilometer. En tot slot de N59, die is in beide richtingen dicht bij de Grevelingendam. Komt er een ongeluk, je wordt daar lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen? En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten? Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
1: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
2: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
0: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
3: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
4: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
5: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Papierverwerker Wepa sluit een van de 2 vestigingen in Zwalmen. 67 mensen verliezen daardoor hun baan. Defensie begint weer met normale oefeningen in het natuurgebied bij Weert, waar vorige maand een grote brand ontstond. Er werd in de afgelopen weken niet geoefend met explosieven en brandbare materialen. En de dode die gisteren in het buitengebied van Maastricht is gevonden, is niet om het leven gekomen door een misdrijf. Dat zegt de politie na onderzoek.
6: Omroep Venray.
7: Het nieuws van 1 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump... die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen... worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen... na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno... wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester... als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen... meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd... gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand... onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn... om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in Krimpen aan de IJssel ligt... gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen... en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten Ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking... dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. De Pinksterdrukte zorgt voor veel vertraging. Er zijn heel veel mensen die tegelijkertijd onderweg zijn. Ook een ongeluk bij Kerkdriel op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Vanaf Culemborg een file van 35 minuten. De linkerrijstrook is dicht. En de A2 naar Maastricht, daar heb je een file tussen Born en Meersen. 12 kilometer, 20 minuten, komt door een kapotte vrachtwagen. Verder vooral de dagelijkse drukte dus. Op de A4 richting de Duitse grens, voor Hogerheide 20 minuten. Maar ook de A73 staat erbij, naar Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en knooppunt Rijkenvoort, 4 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Ha, lekker. Voorjaar.
6: Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. De dode die is gevonden in het buitengebied van Maastricht is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie vandaag na onderzoek. Het lichaam werd gistermiddag ontdekt in een weiland niet ver van de Belgische grens. De politie zegt niets over de identiteit. Defensie gaat weer normaal oefenen op de Weerterheide. In dat natuurgebied tussen Weert en Budel ontstond vorige maand een grote brand. Sindsdien werd niet geoefend met explosieve en brandbare materialen. Door de droogte was dat extra riskant. Het ging in die periode bij meerdere oefenterreinen mis. Commandant van de strijdkrachten Onno Eichelsheim.
1: We zijn voorbereid op branden, ook bij oefeningen. Daar nemen we altijd maatregelen voor. Sowieso mitigerend ten opzichte van de oefening die we draaien. Geen munitie gebruiken, geen pyrotechnische middelen, zeg maar knalmiddelen. Dat reduceren we op het moment dat die droogte er is. En we zorgen ervoor dat we de brandweer opschalen, zodat als er een brand is, dat we die ook snel kunnen blussen.
2: Maar toch is het misgegaan.
1: Ja, en je kunt het dus ook niet altijd 100% uitsluiten. Nou, ik denk dat we daar ook gewoon met elkaar naar moeten kijken in de komende periode, om te zien of we daar nog misschien extra maatregelen voor moeten treffen.
0: De burgemeester van Weert riep Defensie op om voorzichtiger te zijn in het belang van mens en dier. Papierverwerker Wepa sluit een vestiging in Zwalmen. Daardoor verliezen 67 mensen hun baan. Het Duitse bedrijf sluit de papierverwerkingslocatie aan de Reubenberg. Wepa heeft in Zwalmen ook een productielocatie. Die blijft open. Of een deel van het personeel aan de slag kan bij andere Wepa-locaties, zegt het bedrijf nog niet. Voordat de bouw van een nieuw groot hoogspanningsstation in Sittard-Geleen kan beginnen, wordt op die plek eerst archeologisch onderzoek gedaan. En dat heeft al direct sporen opgeleverd die wijzen op de bandkeramiekers, boeren, die duizenden jaren geleden in dat gebied leefden. De archeologen hadden dat pas later in het onderzoek verwacht.
3: We hebben hier een stukje van een heel klein stukje van een aardewerken pot. En aan de andere kant hebben wij een vuurstenen mes of een kling. En deze is ook van de bandkeramiek. Het is hartstikke bijzonder dat je iets van 7000 jaar geleden zo met zijn graafmachine weer blootlegt. Dus in dat opzicht is dat natuurlijk hartstikke bijzonder.
0: En sauna club Six Sense in Lemiers mag weer open. De rechter vindt de sluiting door de gemeente Vaals niet voldoende gemotiveerd. Dat meldt lokale nieuwssite Heuveland vandaag. De gemeente sloot de sauna club voor een periode van 6 maanden na de vondst van onder meer drugs. Het weer, zonnig, enkele stapelwolken, zwakke tot matige wind en het wordt 27 graden.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. In de regio rijdt het op veel plekken stukken langzamer. Heeft alles te maken met het lange Pinksterweekend. Voor veel mensen het moment om erop uit te trekken. Onder andere op de A2 rijdt het langzaam. Eindhoven-Maastricht tussen Roosteren en Maastricht-Noord. 15 kilometer file en een uur extra. Komt door een pechgeval, een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Verder de A27, Breda-Gorkum. Voor Gorkum zelf 9 kilometer en 40 minuten. Dan de A2, Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel. 10 kilometer, 20 minuten na een ongeluk. De weg is gelukkig wel weer helemaal vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het weerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenray.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
3: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
2: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
4: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Voor een gewapende overval in Venlo is tegen 3 mannen een celstraf geëist van 4,5 jaar. Het slachtoffer dacht dat een van hen een laptop kwam kopen bij hem thuis. De overleden persoon die gisteren werd gevonden in Maastricht is niet om een misdrijf om het leven gekomen. Dat zegt de politie na onderzoek. Verschillende evenementen nemen dit weekend extra maatregelen vanwege de warmte. Zo wordt er gezorgd voor extra drinkwater, schaduwplekken en wordt een marathon gehalveerd.
6: Omroep Venray. Het nieuws van 2 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst FIOD heeft 2 mannen opgepakt... omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen... en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De FIOD deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De 2 zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf... dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer... om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandenvoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven... omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaren grote prijzen... als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg, met name in de regio. Er zijn heel veel dagelijkse files van zo'n 5 tot 10 minuten... vanwege de Pinkstervakantie, althans het lange weekend... voor heel veel mensen het moment om erop uit te trekken. Bijvoorbeeld op de A2 richting Utrecht. Voor knooppunt Empel 8 kilometer en een kwartier vertraging. Ook de A2 naar Den Bosch is druk tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar heb je ongeveer 25 minuten. Dan nog de A27. Daar heb je in beide richtingen file voor de Merwedebrug bij Gorkum. De brug heeft daar opengestaan. Je hebt nu dus nog steeds vertraging. En op de A59 vanuit Den Bosch file voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder. 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Het weer is compleet omgeslagen. Hadden we voor een week terug nog te maken met lage temperaturen en regen. Intussen lijkt het wel een beetje zomers te worden. Want vanmorgen was het vrij zonnig, het is droog gebleven. En om 12 uur schommelde de temperatuur al zo rond de 23 à 24 graden. Vanmiddag verandert er weinig aan het weerbeeld. Er zijn flinke zonnige perioden, wel wat stapelwolken, maar het blijft de hele middag droog. Er staat een zwakke wind uit een oostelijke richting en de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op een zomerse 27 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg door het begin van het Pinksterweekend. In het zuiden van het land staat bijna 300 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Knoopend Leende-Heide een half uur oponthoud. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Afrikkerk-Driel een half uur. A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Knoopend het Vonderen en Eurmond 20 minuten. A27 Utrecht richting Breda. Tussen Knoopend Everdingen en Werkendam een half uur vertraging. Er staat een auto met pech. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom voor Knoopend Hertogenbosch een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oost en Knoopend Bankhoef 20 minuten. Op de A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg Centrum en Ulvenhout een kwartier vertraging. A73 Venlo richting Nijmegen voor Nijmegen-Dukenburg een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Jouw

0: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
1: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
2: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
3: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar Aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
2: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Voor een gewapende overval in Venlo is tegen 3 mannen een celstraf geëist van 4,5 jaar. Het slachtoffer dacht dat een van hen een laptop kwam verkopen. Een 55-jarige man uit Brunsum is vanmiddag op een stilstaande politieauto gebotst in Echt na een achtervolging. De man is aangehouden. Verschillende evenementen nemen dit weekend extra maatregelen vanwege de warmte. Zo wordt er gezorgd voor extra drinkwater, schaduwplekken en wordt een marathon gehalveerd.
5: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 3 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12 en morgen wordt het 24 tot 29 graden met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Vanwege het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. In het zuiden van het land staat ruim 200 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, voor knooppunt Empel, 20 minuten oponthoud. A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen Nederweert en Leende, 20 minuten. A2 Eindhoven richting Utrecht voor Waardenburg, 20 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, een half uur extra reistijd. A2 van Eindhoven naar Maastricht, voor Maastricht Airport, 20 minuten oponthoud door een auto met pech. A16 Rotterdam richting Breda, voor de Moerdijkbrug, 10 minuten. A58 Tilburg richting Breda, tussen Tilburg Centrum en Ulvenhout, een kwartier oponthoud. En op de A73 Venlo richting Nijmegen, tussen Vierlingsbeek en Nijmegen, een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Hoeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
9: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, mam, luister je wel?
10: Dag verse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Goedemiddag, dit is het LE Nieuws. Voor een gewapende overval in Venlo is tegen 3 mannen een celstraf geëist van 4,5 jaar. Het gaat om een overval in juni 2020. Het slachtoffer dacht dat een van hen een laptop kwam verkopen bij hem thuis. In plaats daarvan werd het slachtoffer vastgebonden en mishandeld. Daarna is hij beroofd van geld en een iPhone. En dankzij die telefoon konden de overvallers uiteindelijk worden gevonden, vertelt verslaggever Frank Monen.
1: De functie Find My iPhone was namelijk nog ingeschakeld. En zodoende kon de politie vrij snel bij de vluchtauto komen. Konden ze die telefoon weer traceren. Konden ze uiteindelijk via camerabeelden en DNA-onderzoek bij deze 3 verdachten uitkomen. Die overigens alle 3 ontkennen iets met de overval te maken te hebben.
0: De rechter doet over 2 weken uitspraak. Een 55-jarige man uit Brunsum is vanmiddag op een stilstaande politieauto gebotst in Echt na een achtervolging. De man is aangehouden. Volgens de politie stond de auto waarin de man reed als gestolen geregistreerd. Er raakte niemand gewond. De overleden persoon die gisteren werd gevonden in Maastricht is niet om een misdrijf om het leven gekomen. Dat zegt de politie na onderzoek. Het lichaam werd 's middags gevonden in een weiland vlakbij de Belgische grens. De politie zegt niks over de identiteit van de persoon. Verschillende evenementen nemen dit weekend extra maatregelen vanwege de warmte. Zo wordt in Maastricht zondag tijdens het Long Course Weekend geen marathon gelopen. Die wordt vervangen door de halve marathon. Ook wordt daar en op andere evenementen gezorgd voor extra water en andere maatregelen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is de druk op de weg. In het zuiden van het land staat 350 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Nieuwegein en knooppunt Empel 20 minuten oponthoud. A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leendeheide een half uur. De A2 van Eindhoven naar Utrecht voor Waardenburg een half uur. A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur extra reistijd. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt het Vonderen en knooppunt Kerensheide een half uur. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten oponthoud. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Omroep Venray tipt. Deze week.

0: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
1: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
2: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Voor een gewapende overval in Venlo is tegen 3 mannen een celstraf geëist van 4,5 jaar. Het slachtoffer dacht dat een van hen een laptop kwam verkopen. Een 55-jarige man uit Brunsum is vanmiddag op een stilstaande politieauto gebotst in Echt na een achtervolging. De man is aangehouden. Verschillende evenementen nemen dit weekend extra maatregelen vanwege de warmte. Zo wordt er gezorgd voor extra drinkwater, schaduwplekken en wordt een marathon gehalveerd.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 4 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het Pinksterweekend is het druk op de weg. In het zuiden van het land staat bijna 400 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht voor Knoopend Empel een half uur vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg-Zaltbommel een half uur. A2 Eindhoven richting Maastricht voor Maastricht Airport 20 minuten. A16 Rotterdam richting Breda tussen Knoopend Ridderkerk en de Moerdijkbrug 20 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam 3 kwartier extra reistijd. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen Knoopend Vaanplein en Alfred Numansdorp 20 minuten. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
9: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
10: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien?
4: Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
10: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend. Bij Poels in Horst en op Poels.nl.
11: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Drukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Letteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
4: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
11: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. Onderzocht wordt of er echt sprake is van ebola. Het is niet duidelijk om wie het gaat en waar hij of zij de infectie heeft opgelopen. De aangekondigde blokkade van het spoor bij Utrecht Centraal mag morgen niet doorgaan. De burgemeester van Utrecht vindt de actie van Extinction Rebellion levensgevaarlijk en noemt het spoor geen plek om te demonstreren. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. Het weer, zonnig en droog, het is zo'n 25 graden, morgen nog een paar graden warmer.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is erg druk op de weg door het begin van het lange Pinksterweekend. Er staat ruim 400 kilometer file in het zuiden van het land. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen Kelpen-Oler en Knoopend Leende-Heide een half uur oponthoud. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen Afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg een half uur. A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg-Zaltbommel, 3 kwartier extra reistijd. A16 Rotterdam richting Breda, voor Knoopend Klaverpolder een half uur. A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Nistelrode en Knoopend Bankhoef een half uur. Op de A73 Venlo richting Nijmegen, tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg een half uur. In Limburg op de A76, Duitse grens richting Geleen, tussen knooppunt Kundeberg en Spouwbeek, 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het weerdaags wandelevenement Vendraai van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
1: Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
2: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
1: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
3: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
4: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen.

0: www.bovee.nl.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar Aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardappels.
2: De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Weel zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. De gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terecht kwam, is niet duidelijk. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. In het zuiden van het land staat ruim 300 kilometer file. De langste files staan daar op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Verknoop het Empel, een half uur vertraging. De A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen Kelpen-Oder en Leendeheide een half uur. A2 Eindhoven richting Utrecht, voor Waardenburg een half uur. De A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Knoop het Empel, een half uur vertraging. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd, voor Knoop het Klaverpolder een half uur vertraging. A27 Utrecht richting Breda, tussen Everdingen en Werkendam, een half uur. A73 Venlo richting Nijmegen, tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg, drie kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
5: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
4: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
6: Dit is Rooi Actueel. Het belangrijkste nieuws van afgelopen week met Sanne Pols.
7: Goedemiddag, het is vrijdag 22 mei om precies te zijn. Iets na 5 uur en dit is Rooi Actueel. Eindelijk is het dan zover, jongens. Nee, ik heb het niet over de lente, maar over het coalitieakkoord van de gemeente Venray. Wie gaat er samenwerken en wat zijn de doelen? Je hoort het zo meteen bij Omroep Venray.

gaan denken met de burgers. Het uitgangspunt moet al worden ja met in plaats van nee tenzij. De belangrijkste concrete opdracht voor de nieuwe coalitie is, je raadt het vast wel al, de woningbouw. Tot 2030 moeten er namelijk in onze gemeente 2000 nieuwe huizen worden gebouwd. Er komen woningen in alle kernen, waarbij minimaal 30% bestemd is voor de sociale huur. De vier beoogde wethouders Anne Thiele, Lisanne Wiskerhoff, Wim de Schrijver en Daan Jansen, zij worden aanstaande dinsdag officieel voorgedragen tijdens de gemeenteraadsvergadering.

0: Actueel met Sanne Pols.
1: Ja, we hadden het net over het nieuwe coalitieakkoord, dat de partijen zich bezig gaan houden met woningbouw. Maar we hebben natuurlijk in onze gemeente nog een ander puntje waar de nieuwe coalitie zich over moet gaan buigen. En dat is het asiel. De asielopvang in onze gemeente. Want het college van Venray wil namelijk dat deze noodopvang 2 jaar langer open blijft. Tot 31 december 2028. Volgens burgemeester Michiel Uijdenhaag blijft de druk op de asielopvang in Nederland onverminderd hoog en wil de gemeente haar verantwoordelijkheid nemen. Mede met het oog op de spreidingswet. In de hal worden op dit moment 350 asielzoekers opgevangen en volgens het college verloopt de opvang tot nu toe goed en veilig. Wel belooft de gemeente nauw in contact te blijven met de omwonenden via een klankbordgroep. De gemeenteraad van Venray die neemt op dinsdag 30 juni een definitief besluit over de verlenging. En wij bij Omroep Venray blijven dat volgen en als er nieuws is, dan brengen wij dat hier.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Voor een gewapende overval in Venlo is tegen 3 mannen een celstraf geëist van 4,5 jaar. Het gaat om een overval in juni 2020. Het slachtoffer dacht dat een van hen een laptop kwam verkopen bij hem thuis. In plaats daarvan werd het slachtoffer vastgebonden en mishandeld. Daarna is hij beroofd van geld en een iPhone. En dankzij die telefoon konden de overvallers uiteindelijk worden gevonden, vertelt verslaggever Frank Monen.
1: De functie Find My iPhone was namelijk nog ingeschakeld en zodoende kon de politie vrij snel bij de vluchtauto komen, konden ze die telefoon weer traceren, konden ze uiteindelijk via camerabeelden en DNA-onderzoek bij deze 3 verdachten uitkomen, die overigens alle 3 ontkennen iets met de overval te maken te hebben.
0: De rechter doet over 2 weken uitspraak. Een 55-jarige man uit Brunsum is vanmiddag op een stilstaande politieauto gebotst in Echt na een achtervolging. De man is aangehouden. Volgens de politie stond de auto waarin de man reed als gestolen geregistreerd. Er raakte niemand gewond. Verschillende evenementen nemen dit weekend extra maatregelen vanwege de warmte. Zo wordt in Maastricht zondag tijdens het Long Course Weekend geen marathon gelopen. Die wordt vervangen door de halve marathon. Ook wordt daar en op andere evenementen gezorgd voor extra water en andere maatregelen. De eerste vleermuispassage over de A2 is vanochtend geopend. Dat werd gedaan door leerlingen van een basisschool uit Echt. Door de verbreding van de A2 hebben sommige dieren, zoals vleermuizen, moeite met oversteken. Ecoloog Victor Loer vertelt waarom de vleermuizen niet gewoon overvliegen.
2: Vleermuizen kunnen natuurlijk vliegen, alleen als ze door een grote open ruimte moeten vliegen, dan dalen ze en dan gaan ze op een heel onveilige hoogte over de weg vliegen en dan kunnen ze aangereden worden.
0: Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarom trok Rijkswaterstaat 180 miljoen euro extra uit voor aanvullende natuurmaatregelen.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is erg druk op de weg door het lange Pinksterweekend. In het zuiden van het land staan nog 350 kilometer file. De langste files staan daar op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, een half uur extra reistijd. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Leendeheide en Marhezen 3 kwartier. A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Everdingen en Werkendam een half uur. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg 3 kwartier vertraging. De A73 Nijmegen richting Venlo tussen Grubbevorst en Belfeld een half uur oponthoud. Daar staat een auto met pech. De N270 Deurne richting Helmond tussen Deurne en de aansluiting met de N279 een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Rooi Actueel met het belangrijkste nieuws van afgelopen week met Sanne Bos.
5: Fijn dat je luistert naar Rooi Actueel. Zometeen maaltijdbezorger op Fatbike raakt in botsing met de fietser. Dit en nog veel meer. Je hoort het direct na de Queen of Soul, Aretha Franklin.

0: Fever Dream, de laatste plaat van Alex Warren.
1: Dit is Rooi Actueel, met de hoofdpunten van het Venrise nieuws, met Sanne Pons.
0: We mogen er eigenlijk niks van vinden, maar ik zelf heb het wel eens ooit meegemaakt, en misschien jij in de auto ook wel, dat je op de rotonde rijdt en dat je ineens een maaltijdbezorger voorbij ziet komen racen. En je bij jezelf denkt, oh, die heb ik niet aanzien komen. Nou, afgelopen dinsdagavond rond 8:30 ging het op het Zwarte Pad in Venray ook mis. Niet met een auto gelukkig, maar een fietser op een elektrische fiets die kwam in botsing met een maaltijdbezorger op een fatbike. De bezorger die kwam met de schrik en een paar schrammen ervan af. Maar de fietser die kwam heel hard ten val en moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Hoe het inmiddels met hem gaat, dat weten we niet. Maar wat ik wel wil zeggen, let echt op. Want ze zijn met de fiets. Die fietsen die gaan tegenwoordig zo snel, ze zijn echt zo bij je.
1: Tip de redactie via info@omroepvenray.nl of kijk op omroepvenray.nl.

0: is Rooi Actueel. Met de hoofdpunten van het Venrijse nieuws. Met Sanne Pons.
1: Ja, het Venrijs, het meerdaags wandelevenement. Ik begin alweer helemaal verkeerd. Het meerdaags wandelevenement in Venrij. Die kondigde afgelopen week echt heel leuk nieuws aan. Ik praat je heel even bij. Het is namelijk zo, heel veel organisaties die lopen tegen één heel groot probleem aan. En dat is, hoe betrekken we jongeren hierbij? Maar het meerdaags wandelevenement, die bedacht, als wij nou eens studenten van de gildeopleidingen gaan vragen hoe dat we jongeren kunnen bereiken, dan komen we vast wel tot een oplossing. Nou, die kwam er. Het gilde kwam namelijk met een eindpresentatie met concrete adviezen over hoe je jonge kinderen en jongeren tot 25 jaar beter kunt gaan bereiken. En dit moet gebeuren met vernieuwde activiteiten en flitsende content op social media. Het bestuur en de PR-commissie, zij gaan nu de plannen bekijken. En de beste ideeën, die worden volgend jaar ingezet tijdens de 8e editie van het wandelevenement.

The Game of Love was dat. Hey, het is bijna 6 uur en dat betekent dat ik plaats ga maken voor Bernie Hoevenaars. Hij gaat je namelijk vertellen wat je allemaal kunt gaan doen dit weekend onder het genot van een lekker drankje in de zon. Je hoeft niet per se te gaan barbecuen. Er is genoeg ander leuks te doen.

0: ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. 15 van de 31 Limburgse gemeenten zouden niet voldoen aan de eisen van de spreidingswet. Maar volgens gouverneur Roemer klopt dat lijstje niet en ziet de praktijk er anders uit. Voor een gewapende overval in Venlo is tegen 3 mannen een celstraf geëist van 4,5 jaar. Het slachtoffer dacht dat een van hen een laptop kwam verkopen. Een 55-jarige man uit Brunsum is vanmiddag op een stilstaande politieauto gebotst in Echt na een achtervolging. De man is aangehouden.
2: Omroep Venray. Het nieuws van 6 uur.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn 2 medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon. 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, maar het drukste moment ligt inmiddels achter ons. In het zuiden van het land staan nog ruim 250 kilometer file. De langste files staan daar op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel een half uur oponthoud. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur. A2 Eindhoven richting Maastricht voor Leende 10 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een half uur. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en Knoop het Bankhoef 20 minuten. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda voor Breda-West 20 minuten vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Boksmeer en Nijmegen-Dukenburg. Een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
5: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
6: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
5: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Poels in Horst en op poels.nl.
7: Lekkere asperges of je kunt naar een meubelzaak. Wat wil je doen de komende dagen? Ik heb ook hele andere agendatips voor jou in Weekendkalender. Welkom!

heerlijke zomerse klanken hier op Omroep Venra Radio in Weekendkalender. Daar zijn we dus weer met een nieuwe uitzending. Heel verschil met de temperaturen ten opzichte van vorige week. En nu, nu is het 26 graden in Venray. Morgen nog warmer. Het moet niet te warm zijn, hè? Vind je niet? Goed, dat dus daarover. Welkom dus bij Weekendkalender. Sander Poels, dankjewel. We zijn weer helemaal op de hoogte voor het nieuws dat er allemaal weer is gebeurd hier in het Venray. Vrolijk en minder vrolijk nieuws. Ja, dat heb je altijd bij nieuws, hè? Volgende week hoor je weer tussen 5 en 6 uur. Wij gaan in Weekendkalender jou weer vertellen wat er vandaag te beleven is. Beter gezegd, morgen, overmorgen, Pinksteren en de dagen erna. Best wel een variatie qua agendapuntjes. Ik begin even met de Schouwburg, want die hebben ook heel veel. En we gaan ook wat fragmenten van horen, maar de komende twee dingen niet, want dat is een beetje lastig. Want er is een musicalavond die plaatsvindt morgen avond in Schouwburg Venray. En met jonge talenten uit onze regio. Leerlingen van Music Kids uit Overloon en omgeving brengen dan de voorstelling Pay It Forward op het toneel. Altijd goed, hè? Altijd vooruit te betalen. In de musical draait alles om een simpel idee dat groot kan worden. Iets goeds doen en het doorgeven aan anderen. En de spelers laten dan zien hoe één klein

0: successen en laten deze voorstelling zien hoe ze blijven groeien en vernieuwen. De show is een mix van bekende en nieuwe dansstukken. Dus daarom laat ik ook niets hiervan horen, want ja, dit is radio en geen televisie. Een avond is vol tempo, emotie en sterke dans op hoog niveau. In Schouwburg Venray, en die voorstelling begint om 8:15 en het duurt tot 9:45. En de Schouwburgplein 1 in Venray, daar ligt Schouwburg Venray. Goed, is er nog iets anders dan Schouwburg Venray? Jazeker, en dat gaan we zo dadelijk vertellen. We gaan vanavond, tenminste in dit programma, heel veel zomerse muziek draaien. En deze is er eentje uit is de jaren 80 of jaren 90, de Benga Boys. We are going to Ibiza.
1: Welcome aboard Benga Airways after

kunt ook gewoon in Nederland blijven qua temperatuur, want we hoeven hier niet te klagen. Het is helemaal omgeslagen wat betreft het weer. Hè? Maar goed, hun willen graag naar Ibiza. De Wenger Boys en We're Going to Ibiza. Dat hoorde je hier bij Weekendkalender om 6:14. Zit je aan tafel smakelijk eten? Misschien zit je wel lekker buiten te eten. Geef je groot gelijk. Het is heerlijk weer. Dus wat dat betreft geef ik jou... vind ik het fijn als je luistert. Goed, dan gaan wij de agenda openen. Wat er allemaal is in Gijsteren, daar ga ik eerst met je over hebben. Daar is de kermis die morgen begint tijdens het

gaat het draaien en knipperen weer volop op de kermis al daar. Op het terrein aan de Voortweg staan dan diverse attracties en spelletjes voor je klaar, voor jong en oud. En bezoekers kunnen onder meer in de autoscooter stappen, eendjes vissen of hun geluk proberen bij de schietsalon en grijpkranen. En ook liefhebbers van snoep en suikerspinnen komen aan hun trekken, want die kraampjes zijn er ook. Het kermistrein opent dus morgenmiddag en blijft dan open tot 1 uur 's nachts. En dat geldt dan ook voor zondag, maandag en dinsdag. Vandaag tot en met maandag staat Gijsteren ook in het teken van de kermis. Maar dan heb ik het over de festiviteiten wat er rondom de kermis plaatsvindt. Vanavond begint het programma met een beerpongtoernooi voor jongeren. Dat is om 7 uur. En een open competitie vanaf 8:30. Morgen start de dorpsbarbecue om 16:00. En volgt 's avonds muziek van DJ Brax en Empty Field vanaf 20:00. Zondag zorgen diverse fanfares, blaasmuziek en feestacts vanaf 11:00 in de ochtend voor sfeer in de feesttent, met later op de avond DJ Lox en Rick Feest vanaf 19:30. En maandagmiddag begint om 14:00 middags het beachvolleybaltoernooi als afsluiting van het kermisweekend. Rondom Trefpunt Gijsteren vindt er dan maar plaats aan de Dorpsstraat 16. Juist, Dorpsstraat 16 in Gijsteren. Daar kun je dan terecht. In Venray, morgenavond, kun je genieten van deze groep.

excuses voor de kwaliteit. De rock- en coverband Ducks Aloud, die hoor je hier. En die speelt morgenavond bij cafézaal De Gouden Leeuw in het centrum van Venray. En Ducks Aloud is een band uit de regio Kuik en bestaat al meer dan 35 jaar. Ze spelen bekende rock, pop en bluesnummers van onder andere ZZ Top, Deep Purple en The Golden Earring. Een gezellige avond met veel herkenbare muziek uit de jaren 60, 70 en 80. In dit café vindt dat dan maar plaats, Café De Gouden Leeuw, aan de Hensiniusstraat 13 in Venray. En het begint 's avonds om 8 uur.

Brian Adams heeft heel veel goede herinneringen aan de Summer of 69. Heerlijke muziek hier bij Omroep Venra Radio om 9 minuten voor 6:30 hier bij Weekendkalender. Wat is er nog meer hier in de Venrij te beleven? Voor zondag is het weer tijd voor het jaarlijkse stratentoernooi van SV Leunen. Op sportpark het Klaverblad, al daar strijden teams uit Leunen, Veulen en Heide tegen elkaar om die titel. Overdag worden er allerlei voetbalwedstrijden en spellen gespeeld en dat begint om 10:00 in de ochtend en 's avonds is er feest met muziek en gezelligheid. En dat vindt allemaal plaats aan de Meester de Haanstraat 20A in Leunen. En zoals ik al zei, begint om 10:00 en duurt tot middernacht, staat hierbij. Iets heel anders van de orde heeft te maken met een wandeling over stropen. Ja, in Wellerlooi is namelijk zondag een wandeling over stropers, smokkelaars en rovers op landgoed De Hamert. En tijdens die wandeling ontdek je het bijzondere en soms duistere verleden van het gebied. Een gids vertelt verhalen over oude smokkelpaden, overvallen in het bos en hoe mensen vroeger leefden van wat de natuur bood. En als je mee wil doen met deze wandeling, de start is bij de jachthut op Den Hamer aan de Twistdedermerweg 2 in Wellerlooi. En dat begint om 10:00 in de ochtend en duurt tot 12:00. Reserveren is wel gewenst en dat kun je doen op de website van het Limburgs Landschap. Dan zondag en ook maandag, eerste en tweede Pinksterdag, verandert Venray in een plek vol ontmoeting en sfeer bij de Turkse kermis. Dus niet de kermis, maar de kermis. Bij de moskee aan de Eindstraat stroomt dan het terrein vol met mensen die samen willen komen. En de geur van eten, het geluid van stemmen en de levendige drukte zorgen dan voor een warme, bijna feestelijke sfeer. Iedereen is welkom om even binnen te lopen, te praten en te genieten van de ontspannen sfeer rond het gebouw. Het gaat eigenlijk voornamelijk om samen zijn. En de Turkse moskee, dat ligt aan de Eindstraat, zoals ik al zei, en wat specifieker de Eindstraat 6A in Venray. En op beide dagen open van 10:00 's morgens tot 8:00 in

Dat waren Teaspoon en Sex on the Beach. Even zien. 6:45 is het daarmee. Gaan we weer verder met de agenda. Ik heb voor jou iets, een bijzondere mis die gaat plaatsvinden. Overmorgen, zondag, in de Paterskerk. Een Pinksterviering met stemmen uit diverse landen en culturen. Tijdens de internationale mis worden dan gebeden, lezingen en liederen in meerdere talen voorgedragen. En de viering staat dan helemaal in het teken van verbondenheid en elkaar begrijpen, passend bij het verhaal van Pinkster. Dameskoor Crisco verzorgt de muziek en deken Ed Smeets gaat voor in de dienst. Het vindt plaats in de Paterskerk dus, zoals ik al zei, aan de Leunseweg 3 in Venray. En de mis begint om 11:00 in de ochtend. Daar kun je dus dan daar terecht. Dan ga ik met jou naar twee voorstellingen van Schouwburg Venray. De eerste die ik jou wil vertellen gaat over muziek. Muziek waar je van kunt genieten. En dan heb ik het over de Metal Stads die zullen gaan optreden.

0: stevige gitaren en klassieke rock tijdens een energieke Staarconcert in Schouwburg Venray komende dinsdag. Kun je daar genieten dus van de Metal Stads. 6 topmuzikanten uit de hardrock scene brengen hun eigen rauwe interpretatie van nummers van onder andere AC/DC, Led Zeppelin en de Black Sabbath. De zaal verandert dus in een broeierige rocktempel, om het zo te zeggen, waar de muziek volop losbarst. En het wordt een avond vol volume, energie en herkenbare riffs die nog lang blijven nagalmen. En als je zo'n muziek hoort, kan ik me dat wel voorstellen. De voorstelling begint om 8 uur en die duurt tot 10:30. Goed. Even rust, want er is nog iets anders in de Schouwburg Venray waar je ook naartoe kunt gaan. Want behalve de muziek, wat ik je net wat van liet horen, is er ook cabaret waar je naartoe kunt gaan. En de cabaretier waar ik het dan nu over heb, dat is de meneer Cor Hoebe. Hij komt terug naar Venray met zijn show Cordaat. En dan neemt hij je mee in de avond vol scherpe grappen, persoonlijke verhalen. En met zijn opvallende stijl en jarenlange ervaring in jeugdgevangenissen vertelt hij rauwe en vaak verrassende anekdotes. En de show wisselt humor af met momenten die je even stil laten staan. Nou, niet te lang natuurlijk, maar heel even wel. Die voorstelling is ook op de dinsdag om 8:15 en duurt tot 9:55. Ik laat je er iets van horen van Cor Hoebe. En hij heeft het hier over de rijke Tata's, waar hij een mening over heeft. Als het lukt.
1: Mevrouw, hoe oud bent u?
2: 85.
1: 85? Hoe heet u, mevrouw?
2: Tresia.
1: Wow, we hebben hier gewoon iemand van adel, merk ik. Maar tof hoor dat u bent, Tresia. En met wie bent u hier?
2: Met mijn dochter.
1: Dochter?
2: Kleindochter.
1: Oké, ik moet even vertalen. Met een dochter en kleindochter. Want het is misschien te kak voor sommige mensen. Ja. En Tresia, waar komt u vandaan?
2: Uit Zandpoort.
1: Zandpoort. Ik merk dat uw dochter en kleindochter echt wel wacht op de erfenis. Ja. Daar staat een huis in Zandpoort, zo. Of niet, Tresia? Jawel, hè? Ja.
3: Ga er maar mee met oma.
1: Ik kan hier niet tegen op weg. Ga er maar mee, ja. Wat leuk. En uw dochter, woont u ook in Zandpoort?
2: In Bloemendaal.
1: Voor mensen uit Kortrijk en Maastricht, rijke tata's. Ja. Zandpoort, Bloemendaal, dat zijn rijke tata's. Dit is de crème de la crème van de rijke tata's. En de kleindochter?
4: In Den Haag.
1: In Den Haag. Wat is er gebeurd dan?
4: Studie.
1: Geneeskunde in Den Haag?
4: Leiden.
1: Ben je ook lid van Minerva?
4: Ja.
1: Jawel, hè? Ja. Er zijn allemaal bijnamen voor vrouwen bij Minerva. Maar dit weet je zelf ook wel, toch? Ja, ja, ja. Vrouwvriendelijk is dat. Ik vind het echt heel leuk dat we gewoon 3 generaties kak hebben. We gingen zoenen in de douche. Vriend. Nee, jij bent het. Jij kijkt nu om. Dude, ten eerste heb je een ringtoon van fucking Tracy. Ja. Tracy dacht, oh shit, ligt mijn telefoon helemaal daar? Ja. Kee, hoe oud ben je?
5: 31.
1: Je hebt überhaupt een ringtoon? Wie belde jou dan?
5: Een hele goede vriend.
1: Een hele goede vriend van jou.
0: Nou, hij heeft dus heel veel interactie, dat hoor je wel. Komende dinsdag is hij te gast in Schouwburg Venray. Dan kun je hem helemaal meemaken hoe hij de grapjes maakt.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde dat opnieuw via de rechter tegen te houden, maar die stelt dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte geoorloofd was. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, WW en WIA aan te passen. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe die sociale zekerheid betaalbaar kan blijven, zegt premier Jetten. En de KNVB is akkoord met de overname van Vitesse door een groep Arnhemse ondernemers. Daarbij worden de buitenlandse eigenaren losgekoppeld van de club. De overname van de aandelen moet voor 30 juni rond zijn, want dan moet de begroting binnen zijn bij de KNVB. Het weer dan, het is onlangs zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, warm ook, maximaal 29 graden.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: We zijn overgeschakeld op onvervalste zomerweer. Vanmiddag waren er flinke zonnige perioden, ook wat stapelwolken. Het is droog gebleven en de maximumtemperatuur is uitgekomen op maar liefst 27 graden. Komende avond en nacht is het vrij helder en bij een zwakke wind uit een westelijke richting koelt het af naar een graad of 10 als minimum. Zaterdag overdag zijn er flinke zonnige perioden, amper een wolkje aan de lucht. Het wordt maximaal zo'n 28, lokaal 29 graden bij een zwakke wind uit een westelijke richting. In de nacht erna zondag toe, eerste Pinksterdag, dan ruimt de wind geleidelijk aan naar een noordelijke richting. Het blijft droog, het koelt af naar een graad of 13 als minimumtemperatuur. En dan eerste Pinksterdag, zondag, het blijft droog, er zijn stapelwolken. Heel lokaal een enkele onweersbui later op de dag. De meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt zondag 28 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden langzaam korter in het zuiden van het land. Er staan nog 150 kilometer bij elkaar. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Afrit Kerkdriel een kwartier oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur extra reistijd. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam een half uur. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Nistelrode en Knoopend Bankhoef 20 minuten. A73 Venlo richting Nijmegen voor Nijmegen-Dukenburg 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Weekendkalender met Bernie Hoevenaars.

0: Macarena. Maandag, tweede Pinksterdag, daveren de motoren weer over het asfalt tijdens de Pinksterraces op Raceway Venray. Verschillende raceklasses komen in actie, van Stockcar F1 tot de V8 Oval Series en de National Hot Rods. Wat het ook mogen zijn, maar de raceliefhebbers weten wel wat dat precies is. Voor de kids is er ook nog een grote speelkasteel, dus die kunnen ook hun lol op. De races zijn dus bij Raceway Venray, dat ligt in de Peelweg 47 in IJsselstein en duurt van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. En hier zijn kosten aan verbonden. Overmorgen, eerste Pinksterdag, zondag, verandert het Odepark in Venray in een plek waar natuur en kunst samenkomen tijdens een bijzondere workshop. Kunstenaar en landschapsarchitect Mirthe van Laarhoven neemt je dan mee op pad in haar wereld vol nieuwe natuur. Je gaat dan met andere ogen zien hoe de bomen, bladeren en alles zijn tijdens een wandeling. En je gaat ontdekken met natuurlijke vondsten hoe je dan kunt gaan werken en er iets nieuws van kunt maken. Nou, een creatieve wandeling dus. En de start is bij Odepark Theehuis aan de Merslooseweg 117 in Venray. En is middags van 1 tot 3 uur. Komende dinsdag kun je in Venray een EHBO-cursus volgen, speciaal voor baby's en kinderen. Ja, en die avond is dan, want er wordt 's avonds gehouden, is bedoeld voor iedereen die met jonge kinderen werkt of in de buurt van kinderen is. En je leert wat je moet doen bij ongelukken, verslikking of andere noodsituaties en hoe je snel kunt handelen. Ook reanimeren komt aan bod, zodat je beter voorbereid bent. De cursus is gratis en wordt gehouden bij Match voor Vrijwilligers. En dat ligt aan de Dr. Poelstraat 6 in Venray. En het is 's avonds van 6 uur tot 10 uur. Dan ga ik met jou weer naar een voorstelling van Schouwburg Venray. Want woensdag neemt cabaretier Pieter Derks je mee door de verwarrende wereld van nu. En in zijn voorstelling Ja, Leuk fileert hij de tijdgeest met scherpe grappen en een vriendelijke toon. En hij springt van wereldpolitiek naar kleine dagelijkse ergernissen en laat zien hoe alles met alles verbonden is. En tussen de humor zoekt hij ook naar licht en lucht in al het gedoe. Die voorstelling is woensdag is om 8:15 en duurt tot 9:45. En ik laat eens iets horen van Pieter Derks. En hier heeft hij het over het doorrekenen in de politiek.
1: Gewoon echt moeilijker. Gewoon een leuk verhaal vertellen. En dat, nou ja, merkt ook in de politiek. Daar wordt het natuurlijk ook steeds moeilijker om een mooi verhaal te vertellen. Van lieverlee is Diederik Samson het eerlijke verhaal gaan vertellen. Ik weet niet of dat een heel goed idee was, maar ik snap het wel. Want een mooi verhaal, ja, dat gaat niet meer. Want er staat altijd iemand van het CPB naast om het te checken en door te rekenen. En blijkt een mooi verhaal altijd geld te kosten. En dan gaat het hele feest niet door. Dus wat ze tegenwoordig doen, ze maken een verkiezingsprogramma en dat laten ze helemaal doorrekenen. En dat komen ze dan heel trots presenteren. Dus een soort Hollands Next Top boekhouder. Dat is eigenlijk een beetje waar het naartoe gaat. Nee, maar alles gaat over geld. Want dat is te checken. Dus elke discussie wordt teruggebracht tot een vraag over cijfertjes. Gaat het over onderwijs, dan is de vraag, wat verdient een leraar per jaar? Dan gaat het over de zorg, wat is volgend jaar de premie? Of wat wordt de maximale eigen bijdrage? Dan gaat het over integratie, hoe duur is een asielzoeker op jaarbasis? Dat soort vragen worden het dan. En dan, ja, het kan wel, alleen dan krijg je ook hele rare maatregelen van. Wat ze nu in de zorg bijvoorbeeld willen doen, is kostenefficiëntie. Dat is ook in dat zorgakkoord heel belangrijk. En dat betekent dat als iemand het ziekenhuis binnenkomt, dat je niet meer gewoon kijkt, nou, kunnen we hem beter maken? Maar dat je ook kijkt, wat kost het nou om iemand beter te maken? En is het dat eigenlijk nog wel waard? Ja, het klinkt heel onsympathiek, maar dat is het ook. Het is gewoon een rekensommetje. Het is gewoon, ze geven als voorbeeld altijd de kunstheup. Dan zeggen ze, stel nou, dan komt iemand het ziekenhuis binnen en die heeft een kunstheup nodig. Dan kun je je afvragen, moeten we dat wel doen? Moeten we elke bejaarde wel een kunstheup geven? Weet je, ja, je weet gewoon niet hoe lang het meegaat. Tenminste, wel van de kunstheup. Dat is vrij exact te rekenen allemaal. Maar er is één andere onzekere factor in dit hele rekensommetje. En we noemen geen namen, maar het heeft een permanentje en het loopt een beetje moeilijk. Ja, het is gewoon een rekensommetje. Het is gewoon heel simpel. Ja, het is zonde van het geld om binnen 2 jaar een nieuwe kunstheup te begraven. Daar komt het dan eigenlijk een beetje op neer. Ja, ik snap dat u schrikt, maar ik heb de doelgroep wel zien zitten. Maar dat is. Nee, maar dat is gewoon een beetje waar het naartoe gaat. Ik vraag me ook af of dit een goed idee is, hoor. Ik vraag me vooral af, stel nou dat je dit doet, hè. Stel nou dat je besluit, kunstheupen gaan niet meer naar bejaarden. Kan. Alleen is de vraag, volgens mij, Naar wie gaan ze dan nog wel? Maar ik ken verder niemand die ze nodig heeft. Toch, je houdt gewoon kunstheupen over. Ik ken geen enkele jongen van 15 die op school wordt gepest vanwege zijn kunstheup. Eerst die bril, toen die beugel, dan die heup weer, bent zat. Nee. Toch, ik ken geen enkele Paralympisch atleet met een kunstheup die door de badkamerdeur zijn vriendin heeft doodgeschoten. Daar hoor je nooit wat over. Ik ken geen enkele vrouw van 30 wie bevalling lekker soepel ging omdat ze de heup even lekker uit elkaar kon schroeven. Dus... Toch? Jullie wel? Ja. Nee, maar wel kunstheupen gaan naar bejaarden. Dat is nou eenmaal de doelgroep. En ja, dat is niet kostenefficiënt. Maar ik weet dus niet of je alles alleen maar vanwege het geld moet willen doen de hele tijd. Ik ben heel bang als je zo doorredeneert dat we straks alleen nog vrede hebben omdat oorlog duurder was. Ja, vind ik zonde. Of andersom, dat kan ook nog. Dat je oorlog krijgt omdat vrede duur begon te worden. Maar ik heb het vrede kost ook geld, hè? Alleen dat die Joint Strike Fighter, dat kost 4,5 miljard. En dat is alleen maar voor de vrede. Tenminste, ik geloof niet dat het ding gebouwd is om ook echt mee te vliegen en alles. Meer, ja. Ik vind wel mooi hoe Janine Hennis dat hele project blijft verdedigen. Dat vind ik wel prijzenswaardig. Hey, minister Hennis die blijft erin geloven. Die blijft er elke keer als iets misgaat, dan zegt ze elke keer ja, er zijn wat aanloopproblemen. En dan is er een testrapport. Ja, er zijn inderdaad nog wat kinderziektes. En dan blijkt er heel veel geluidsoverlast te genereren. Het maakt heel veel herrie. En dan zegt ze ja, hij maakt inderdaad herrie. Hey, maar dat is geen geluidsoverlast. Dat moet je anders zien. Dat is the sound of freedom. Dat is goed bedacht, toch? The sound of freedom. Nou ja, dan ben je een goede politicus. Als je dingen zo positief kan omdraaien. Daar kom je overal mee weg. Als Henk Kamp dit had gekund. Als Henk Kamp gewoon naar Groningen was gegaan. Hij was in Loppersum gaan staan. Hij had gezegd, jongens, dit zijn geen aardbevingen. Rustig maar. Dit is the shake of profit. Niks aan de hand.

De zoon van. Dit was Enrique Iglesias en Bailamos. Droom jij ervan om volgend jaar een echte vastenavondskraker te maken? Dan kun je komende dinsdag terecht bij de inspiratieavond van Lied van den Haas hier in Venray. En tijdens die avond helpen dan ervaren tekstschrijvers en arrangeurs nieuwe deelnemers op weg met ideeën, muziek en tips. En dat vindt dus plaats aan de Marktstraat 6 hier in Venray. En dat begint om 8:00 s'avonds. En er staat bij in het persbericht tot einde avond. Ja, goed, dat is daarover. Dan woensdag, dan verandert het gemeentehuis, beter gezegd de raadzaal in Venray, in een toetslokaal voor het klimaatexamen 2026. Want dan kun je gaan testen op een rustige manier je kennis over klimaatverandering en duurzaamheid. Van oorzaken tot oplossingen, alles komt voorbij en je ontdekt wat jij zelf kunt bijdragen. Examen is laagdrempelig en bedoeld om leren leuk en begrijpelijk te maken. En na afloop worden ook de antwoorden samen besproken. Lijkt me wel zo handig, anders weet je nog niet wat de antwoorden zijn. In de raadzaal dus van dit gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1 in Venray. Daar vindt het plaats en dat begint 's middags om 3:00 tot het einde van de middag. Wil je hieraan meedoen, dan wordt er wel gevraagd om je aan te melden via mail. Dat kan via klimaatcafé-venray@outlook.com. Dat is een hele mond vol. Kijk op onze website of op TextTV. Daar zie je het e-mailadres nogmaals staan. Michiel Vos, wie kent hem niet? Hij komt ook naar ons toe, naar Venray. En dat gaat dan allemaal over de politiek en de politieke klimaat van Amerika. In de bibliotheek vertelt hij dan over de relatie tussen de Verenigde Staten en Europa. En Vos woont in New York en groeide op in het noorden van Nederland, in Groningen. En hij werkte eerst als advocaat en maakte later de stap naar journalistiek. Persoonlijke verhalen gaat hij vertellen over de helder beeld van de Amerikaanse politiek. En als je daarbij wil zijn bij Biblionu, vindt de plaats in de Gouden Leeuwpad 3 in Venray, 's avonds van 8:15 tot 9:30. En hier zijn wel kosten aan verbonden.

0: laatste, die was van mij, hè?
1: Nou goed, Bart Hoogkamer en hij gaat zwemmen. Ik was straks ergens wel buiten Venray bij een meertje. En ik zag er inderdaad al mensen zwemmen. En denk van, dat water is dan nog ijskoud. Maar goed, dat moeten ze zelf weten. Ik heb nog wat agenda voor jou. Donderdag is er een laagdrempelige koffieochtend. Nou is dat niet zo heel bijzonder. Maar tijdens die ochtend zijn er korte bijdragen van onder meer Laurie de Greef. En zij, dat is de wijkagent en de wijk. Raad. En er is ruimte voor vragen, verhalen en een terugblik op wat er in de wijk is gebeurd. In het Venrijs Museum vindt de plaats. Monsieur Groenmansplein 1 en 's morgens van 10 uur tot de einde van de ochtend. En ook donderdag is er het Cultuurcafé van Cultura Venray. En dat vindt plaats in Schouwburg Venray. Henk Deter zal dan spreken met makers en gasten aan tafel. Zo vertelt Doen hoe samen creatieven bezig zijn. Ouderen in beweging zet. Schrijfster Nika Versleijen deelt hoe kunst haar helpt in moeilijke tijden. Dit en meer in Schouwburg Venray dus. En het is een lange zit, zie ik er staan, van 14:00 tot 19:15 in de avond. Dan is er nog meer in Schouwburg Venray. En ik heb er eigenlijk heel weinig tijd voor om nog iets te laten horen daarvan. Dus ik ga het alleen nog even zeggen. Dat donderdag een voorstelling is over Ons Vader. Een mix van theater, muziek en herkenbare verhalen. Die voorstelling is om 20:00. Vrijdag zullen de Fortunate Sons gaan optreden. Zij spelen dan muziek van Creedence Clearwater Revival. Met Proud Mary en dergelijke. Zo'n muziek. En dat kun je vrijdag meemaken van 20:15 tot 19:55.

0: Jammer is dat, hè? Dan moet je toch weer zo'n liedje afkappen. Gaan we misschien volgende week draaien, want het zal nog wel zo warm blijven, denk ik zo. Dit was Weekendkalender voor nu. Je kunt natuurlijk alles nalezen op onze website van Omroep Venray en op Omroep Venray Text TV. Morgen in blokjes om 9:30, 11:30, 12:30, 15:30. Dan hoor je ook nog wat agenda. En anders natuurlijk volgende week tussen 6 en 7. Zo dadelijk, na reclame, nieuws en reclame, is het weer tijd voor Vrij Laat. En ik zie de heer Loenen hier zitten. Goeie avond, Marco. We hebben nog 20 seconden. Wat gaan jullie, wat gaan wij, want ik ben er ook bij, wat gaan jullie daar doen?
1: Muziek draaien en herrie schoppen.
0: Nou, dat is heel kort.
1: Ja, en wat, ja, ik weet niet of ik het muzikale bingo-thema mag verklappen, maar dat doen we straks wel anders.
0: Zou het misschien over de zomer gaan? Ik weet het niet.
1: Misschien.
0: Ik heb het draaiboek niet gezien, hè? Ik gok maar.
1: Ja, ik wel, maar misschien.
0: Oké, goed zo. Zo dadelijk Vrij Laat. Fijne avond.
2: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
3: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
4: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
5: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. 15 van de 31 Limburgse gemeenten zouden niet voldoen aan de eisen van de spreidingswet. Maar volgens gouverneur Roemer klopt dat lijstje niet en ziet de praktijk er anders uit. Een 55-jarige man uit Brunsum is vanmiddag op een stilstaande politieauto gebotst in Echt na een achtervolging. De man is aangehouden. De eerste vleermuispassage over de A2 is vanochtend geopend. Door de verbreding van de snelweg hebben sommige dieren, zoals vleermuizen, dassen en konijnen, moeite met oversteken.
7: Omroep Venray. Het nieuws van 7 uur.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marlene Roy.
9: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en VIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
8: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land is de drukke avondspits nog niet voorbij. De langste files staan daar op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborgen zal Bommel 20 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oss en Knoopend Bankhoef 20 minuten. Op de A58 Tilburg richting Breda voor Ulvenhout 10 minuten vertraging. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Haps en Nijmegen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venraai van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
12: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Drukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Letteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
13: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
12: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
14: Hier volgt een waarschuwing. De leiding van Omroep Venray is niet aansprakelijk voor alle uitspraken die in dit programma worden gedaan. Het is 7 uur. Dit is een nieuwe Vrijlaat. De vrijdagavondshow van Omroep Venray.
15: Ja, 7 uur, zeg maar gewoon 5 minuten over 7. Het is de hoogste tijd voor een nieuwe editie van de vrijdagavondshow. Met steun en toeverlaat natuurlijk Bernie Hoevenaars.
0: Hallo Dennis, goedenavond.
15: Marco Loenen.
16: Hallo.
15: Bernie, als je deze week een cijfer zou moeten geven, waar zou die dan ergens terechtkomen?
0: Ik wist dat je dit ging vragen. Ja, een heel rommelige week heb ik gehad.
15: Dus?
0: De afgelopen dag, of nacht en dag, was dramatisch slecht. Maar de andere dagen, maar, ja, wat zal ik ervan maken?
16: Als je, ja, een samenvatting in een cijfer?
0: Ja, dat is moeilijk. 6,5, 7.
16: Oh.
15: Ja, nou, best netjes.
16: En nou, redelijk voldoende.
0: Wel,
16: ja.
0: Positief nieuws is wel dat ik ben uitgekozen om naar de House of Hide and Seek te gaan in Ede over een aantal weken.
16: Ga je meedoen?
0: Nee.
16: Oh.
0: Nee.
15: Ja, dat we Bernie Hoevenaars verstoppen.
16: Nee. En dan gewoon niet meer gaan zoeken.
15: En gewoon niet meer zoeken.
0: voor een paar dagen zelfs ook nog. Dus,
16: voor een paar dagen?
0: Ja, nee, niet over een paar dagen. Voor een paar dagen.
16: Ja, dat zeg ik. Voor een paar dagen.
15: Nou, lekker
0: dat
15: toch?
0: Dat is hartstikke leuk. En wat ik heel leuk vond deze week is ook, ik weet niet of jullie het hebben gezien, Kees Vlodder. Hebben jullie deze?
15: Och, ja, daar moeten we het zeker even over hebben straks. Ja,
0: hartstikke leuk. Ik heb nou 3 afleveringen gezien.
16: En dit is eigenlijk bij Shownieuws.
15: Ik merk dat ik het niet helemaal eens ben met Bernie, geloof ik. Maar dat kunnen we zo
0: niet alles, maar goed, dat is een lang verhaal.
15: spaar het even op, want we hebben genoeg te bespreken vanavond. De vrijdagavondshow is een feit. Het weekend is begonnen. En Marco, het is een extra lang weekend, hè?
16: Ja, en wel met een mooi, een mooi randje eromheen om dat weekend.
15: Zit er nog een randje heen?
16: Ja, tijdens buiten.
15: Ja,
16: wat voor weer dus?
15: Ja. Zullen we maar beginnen dan?
0: 25 graden nou buiten.
16: Beginnen? Jans. Oh, met, ik weet waar je heen wilt.
0: Waar wil je naartoe?
16: Met die 10 cijfertjes.
0: 10 cijfertjes.
16: Dat rubriekje.
15: Oh, daar wilde ik eigenlijk niet heen.
16: Oh, sorry.
15: Ik vind wel, als jij alles al weggeeft in de eerste spreek van dit programma, gaan we wel lekker. Vind je niet?
0: Ja, zijn we snel klaar.
16: Niemand weet nog wat aan het doen zijn, hè?
15: In principe kunnen we nu nog gewoon 20 minuten deze hele show doornemen.
0: Zal ik nog even een uurtje weekendkalender doen dan?
15: Nou, als jij wil, dan kun je...

0: Zij hoort bij mij, Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer in de vrijdagavondshow van Omroep Venray, waar Marco Loenen en Bernie Hoevenaars een klein praktisch probleempje in de studio ervaren.
1: Is dat zo?
0: Nou ja, Bernie met name, want ik kan Bernie niet eens meer zien op dit moment. Nou, zo erg is het.
1: Is hij nog hier? Oh, ik hoor hem wel.
0: Ja, we horen hem wel, we zien hem niet. En even om de situatie te schetsen.
1: Ja, het meubel staat wat meer omhoog, zeg maar, waardoor wij kunnen staan.
0: Ja.
1: Alleen Bernie zit nog, volgens mij.
0: Ja, Bernie zit nog en daardoor valt hij gewoon helemaal weg onder het meubel. In principe hadden we hier toch altijd hoge stoelen staan, hè? Hoe niet?
1: Ja, waar zijn die eigenlijk?
2: Die zijn wel weg.
0: Oh, die zijn weg.
1: Ja, elke week verandert er wel hier.
0: Maar Bernie, jij weigert je over te geven aan het staan, dus jij hebt nu...
2: Ik ga wel staan, maar ik ga geen 3 uur lang hier staan.
0: Dus jouw microfoonarm die komt nu onder het radiomeubel uit. Dat is een beetje hoe de situatie er nu uitziet.
1: Oh, die microfoonarm.
2: Dat kan ook zo.
0: Het is ongelooflijk. Hebben we vanavond dan wel showbiz nieuws, Bernie? Gaat dat wel lukken, denk je, op deze positie?
2: Ja, zeker.
1: Ja.
2: We hebben het... eigenlijk is het niet te geloven, maar het gaat toch gebeuren. We hebben weer nieuws over Michael Jackson.
0: Niet waar.
1: Ah, echt?
0: Heeft hij je geappt? Oh, wacht, dat kan niet meer.
2: Nee. Je weet nooit,
1: hè. Is hij er niet meer, Michael Jackson?
2: Nee. Heb ik nieuws voor jou? Hij is er niet meer.
1: Wat is er mee gebeurd?
2: Nee, ja. Ja.
1: Nee, hoor.
2: Dus dat ga je straks horen, onder andere.
0: Oké, okay, right. Bernie heeft alles gevolgd, dus we worden vakkundig op de hoogte gehouden vanavond. Daar zijn we blij mee natuurlijk. Maar we moeten het allereerst even hebben, Marco, op iets wat ons allemaal aangaat natuurlijk. Het feit dat we dit lange Pinksterweekend heerlijk kunnen genieten met een barbecue'tje.

0: Toch? Daar komt het wel een beetje op neer.
1: Ja, het is mooi. Lekker fiets weer, barbecue weer, van alles. Je kunt van alles doen.
0: En het, want we kunnen met z'n allen wel concluderen dat het over één onderwerp dit weekend heel veel zal gaan. Ongelooflijk, hè? Ik reed hier naartoe, jongen. Raampjes open, lekker in het zonnetje, weet je wel. Niet omdat de airco stuk was, maar gewoon omdat ik dacht... ach, dan heb ik weer een beetje frisse lucht, weet je wel.
1: Ja, precies. Gewoon een beetje buitenlucht.
0: Het was zalig. Ik kan niet anders zeggen. Het is nu 25 graden in Venray, even om het beeld te schetsen. Ja. Wij zitten overigens in een fantastische nieuwe radiostudio van Omroep Venray. En daar hebben we zowel airco...
1: Ja, eindelijk. Het heeft al eens jaren geduurd.
0: We hebben hier jaren voor gespaard als omroep zijnde. Het kon nooit van het budget af. Maar nu eindelijk hebben we geïnvesteerd in een goede airco. En dat is mijn partij lekker nu.
1: Ja, ja, ze hebben eindelijk geld dat gegeven. Ja.
2: Maar is het dan wel handig dat hier de raam nog open staat?
0: Ja, die moet in principe dicht, maar het is ook niet zo handig.

0: maar het lukt wel.
1: Ja, het is vindingrijk, hè?
0: Het lukt wel. Ja. Zeker bij een feestshow.
1: Ja, ja, dat is fantastisch. Ik kan er niets anders van zeggen. Ik slaap wel eens op een balkon, maar ik barbecue er ook wel eens. Ja. Benny Hoevenaars.
2: Dennis Cox.
1: Staat er bij jou al een barbecue op de planning eigenlijk?
2: Nee.
1: Niet?
2: Nee.
1: Wat dan?
2: In mijn upje die barbecue. Nee.
1: Oh, nou,
2: ik heb wel een zwembadje.
1: Je bent morgenavond van harte uitgenodigd in Nieuwegein, hoor. Geen enkel probleem.
2: Regel jij de kosten voor benzine? Dan,
0: Hoezo, je hebt er getankt.
1: Ik nodig hem uit om gratis te komen eten. Ja, regel jij de kosten voor de benzine?
2: Nieuwegein is niet om de hoek.

0: keertje om 7 uur zitten. Wat denken jullie ervan? 7 uur, vrijdag.
1: Dat wordt een totale mislukking.
2: Hier begint ook jouw weekend.

0: Kensington and Call You Home, dat is een beetje hoe je omroepvendra ook kunt omschrijven. Zeker op vrijdagavond, het is berengezellig, we maken er weer een leuke show van. Want ja, laten we eerlijk zijn, het weekend, het extra lange Pinksterweekend is toch echt een feit. Het is begonnen, het is prachtig weer buiten, 25 graden in Vendraai. Ga er lekker van genieten, ik hoop dat je leuke dingen gaat doen dit weekend. Maar hou de radio omroepvendra, want Marco Loenen, wij spelen vanavond natuurlijk weer het leukste spelletje van de Limburgse radio.
1: Ja, zeker, de muzikale bingo.
0: En daar hebben wij een beetje hulp bij nodig, hè?
1: Ja, en het heeft alles te maken met hetgeen wat we dus natuurlijk net allemaal hebben verteld. Het mooie Pinksterweekend en natuurlijk met een mooie weer.
0: Ja, dus we zijn eigenlijk op zoek naar
1: zomerliedjes.
0: Echte knijters van zomerhits. Ja, gewoon liedjes die je altijd bijgebleven zijn, die voor jou in je hoofd helemaal staan van zomer. Kom maar door op venrij.nl, druk op die groene knop.
1: En ik hoor het en ik hoor jou als luisteraar natuurlijk afvragen van hey, we zitten nog midden in de lente.
0: En dat klopt.
1: Maar zo voelt het aan als zomer.
0: Ja, precies. Ja. Dus vanavond staat de muzikale bingo volledig in het teken van lekkere zomerhits. Dus kom maar door, mocht je een goede zomerhit hebben voor ons. Omroepvendra.nl, druk op die groene knop. Denk met ons mee. We hebben 10 plekjes te vergeven, Marco. Leg maar even uit waardoor dat komt eigenlijk.
1: Waarom we 10 plekjes hebben?
0: Ja, waarom hebben wij maar 10 plekjes?
1: Nou, heel simpel. Omdat we maar 10 balletjes in de muzikale bingomolen hebben zitten.
0: Ja, zo simpel is het, hè. Daar staat hier een hele grote bingomolen. Hij is helemaal rood. Daar zitten blauwe balletjes in. Vraag me niet waarom, maar het is wel zo.
1: Ja, mooi contrast.
0: Ja, mooi contrast. Er zitten 10 balletjes om precies te zijn. En ieder balletje staat voor een liedje. Dus je moet even met ons meedenken. Welke liedjes mogen er niet ontbreken in de muzikale bingo vanavond? Omroepvendrij.nl en druk op die
1: groene knop.
2: Dan... Oh.
0: Oh.
2: Ik wou nog iets
0: zeggen. Ja, je hebt nog 10 seconden, Ben.
2: Over de zomerse temperatuur is wel leuk. Maar ik zit te denken aan de mensen die naar Landgraaf gaan bij Pinkpop. Oh. Met die hitte. Want daar komen nou strenge protocollen, heb ik gelezen.
0: Gewoon een flesje water mee, dan moet je het wel volhouden. Alles kan, hè.

0: It's Alright. En als je naar buiten kijkt, dan moet dat haast ook wel het gevoel zijn aan de andere kant van de radio. Het maakt allemaal niks meer uit. Het is vrijdagavond. En als het om niks meer uitmaken gaat, dan kan het ook maar één ding betekenen, Marco. Want dan moeten we het over dingen hebben die er eigenlijk niet te doen, toch? Vind je?
1: Ja, daar hebben we nou tijd voor.
2: Jij zegt al mooi weer, hè? Maar ik zit nou even naar buiten te kijken bij, ik zal even niet zeggen waar, daar op het dak ligt nog een partij water op.
1: Ja, het heeft wordt geregend deze week.
0: Maar wat wil je nou zeggen dan?
2: Nou,
0: het is toch prachtig weer buiten.
2: Maar ik bedoel, dat is nog helemaal niet op.
0: Ja, de buren zijn er vast begonnen aan de privé zwembad op het platte dak. Ja.
1: Kan wel. Een terrasje, hè?
0: Met deze temperatuur.
3: En dan.
0: Nu.
3: Nu.
4: Hoevenaars.
2: Nou, één keer is genoeg. Phil Collins, zijn jullie daar fan van? Gaan jullie er maar eens heen?
1: Ik luister Phil Collins, ja.
2: Serieus? Ja. Oh, Collins. Och.
1: Ik vind het wel geweldige muziek wat hij heeft gemaakt, ja. Ik vind het wel leuk.
2: Hij is inmiddels 74 jaar, wist ik niet.
1: Ja, hij is wel een beetje broos qua gezondheid, hè?
2: Ja.
1: Dat gaat niet echt lekker.
2: Nee, hij heeft bekendgemaakt bij de BBC dat hij stopt met optreden. Dat doet hij helemaal niet meer. Hij heeft schrik niet 5 knieoperaties gehad. Mm-hmm. En hij heeft ook nog last van nierproblemen. Ja. Dus dat allemaal bij elkaar opgeteld ziet hij het niet meer zitten om te gaan optreden. Wel heeft hij gezegd dat hij thuis nog liedjes probeert te gaan schrijven. Alleen ik vraag me dan af over wie die dat dan aan het doen is. Maar
1: ja, nou ja.
2: Dat is over veel.
1: Misschien sowieso denk ik dan van andere artiesten. Wellicht.
0: Ja, dat lijkt me wel. Ja. Daar is hij behoorlijk goed in. Dus dat zal ongetwijfeld wel gaan gebeuren.
1: Misschien Elton John of zo? Die is nog wel bezig.
2: Ja.
1: We zullen het zien.
2: Ja. Ik vind het jammer. Ik vind hem een goede zanger.
1: En een drummer.
2: En
1: volgens mij heeft hij nog wel meer instrumenten gespeeld.
2: Dat weet ik niet. Dat zoeken we op.
0: Gewoon wetenspraatje, een vraagje voor de kenners. In dit
1: een allesbundel bijna wel, toch? Geen idee.
2: En dan een andere meneer die niet ziek is geweest, maar wel stoute dingen zou gedaan hebben. Ik moet dan wel netjes voorzichtig aan me zeggen.
0: Ja, je past goed op je woorden, vriend.
2: Zeker. Ik leer.
1: Ali B.
2: Ja, daar kan ik ook nieuws over vertellen. Michael Jackson, daar heb ik het over. De een is dol op hem en de ander vindt hem echt verschrikkelijk. Doordat hij wellicht kinderen misbruikt zou hebben.
0: Wellicht zou hebben.
2: Ik kan toch niet...
1: Dat zijn heel veel fans, hoor.
0: Hij is er nooit voor veroordeeld. In feite is het gewoon zo dat het niet zo is, toch? Dat hoeft het niet
2: maar hij wordt er wel van beschuldigd nog steeds.
0: Er is een proces geweest. Het is niet.
2: Laat dat even links liggen.
0: Het is heel belangrijk, Benny Hoevenaars. Dat jij zegt altijd: ik moet de feiten goed op orde hebben. Nou, bij deze.
2: Nou, zeg het eens dan.
0: Nou, hij is niet veroordeeld. Dus er is niks aan de hand. Ze hebben het onderzocht. Ze hebben nooit wat tegen die man kunnen vinden. Dus zit niet zo te zeiken. Hij is niet veroordeeld. Punt.
2: Maar hij blijft hem achtervolgen. Het bleef hem achtervolgen. Dat geldt ook bij
1: Dat is een ander verhaal.
2: Ja. Maar goed, dan heb ik wel voor Dennis wel een beetje slecht nieuws dan. Want daar gaat een.
0: Ik snap nu pas dat ik jouw hele bericht verpest heb.
2: Nee, helemaal niet. Helemaal niet, want ik praat me er wel doorheen, hoor. Daar gaat wederom een documentaire komen. En dat gaat over die kindermisbruik. Juryleden, getuigen, aanklagers en alles gaan in die documentaire alles vertellen hoe zij terugkijken op die rechtszaak en wat ze er nog van denken en zo. Die serie gaat heten Michael Jackson, The Verdict. En dat gaat op 3 juni van start op Netflix. Daar gaat die serie komen.
0: Het is wel een opvallende timing natuurlijk, hè, dat we nu na die hele videobiografie gemaakt worden, eigenlijk de familie Jackson natuurlijk, die draait in de bioscoop, dat we dan nu deze documentaire om onze oren krijgen. Dat is wel, dat geeft wel aan dat het iets losmaakt, hè, nog steeds, hè, die naam Michael Jackson. Hè.
2: Ja, maar het staat ook bij een persbericht documentaire serie. Dus er komen een tig afleveringen. Dus ik vind het best wel apart.
0: Maar weet je wat ik wel altijd een beetje heb in dit soort series? De vraag is een beetje, worden we hier nou echt wijzer van?
1: Ja, zijn er niet gewoon oude koeien uit de sloot aan?
2: Ja, dat wou ik net zeggen, want je begint het vuur weer eigenlijk aan te wakkeren weer.
1: Ja, en bovendien gaat het om de rechtszaak zelf, denk ik.
2: Er staat een persbericht over juryleden, getuigen, aanklagers, die vertellen allemaal over...
0: Maar de feiten zijn nog steeds de feiten, dus worden we hier dan ook echt wijzer van? Er zijn geen nieuwe onderdelen aan dit verhaal toegevoegd.
2: Dat is in 2003 gebeurd, dus dat is al 23 jaar geleden. En dan dat nu nog een documentaire van te maken, naar aanleiding van wat? Ja, tuurlijk, alles kan, maar...
0: Wat mij betreft is het verjaard, hoor, bij deze. Kunnen we dat afspreken?
1: Ja, die man is er al niet meer. Wat wil je dan eens doen?
2: Ja. Ja, het is alleen maar deerbed voor de familie Jackson. Dat het weer
1: zo'n documentaire
2: komt.
1: Ja, daarom. Ik vind het een beetje... Ja, ik weet niet wat ik ervan moet vinden.
2: Ja, ik zal er...
1: Beetje lastig.
2: Maar ja, dat is persoonlijk. Ik zal er zelf niet naar kijken.
0: Beetje onsmakelijk, hè?
2: Ja. Nou, nee, afgezien daarvan. Maar net wat Dennis ook zei, het is al zo lang geleden. Moeten we dat nog weer terughalen?
0: Nou, zullen we maar doorgaan dan?
2: Ja, dat was hij.
0: Zullen we gewoon later. Dankjewel, Benny, voor vandaag.

Ja, laten we snel doorgaan met de show. Ik zal de man ook maar even draaien, want ik weet 100% zeker dat hij anders binnengekomen was in de vrij late postbus. Want die staat wagenwijd voor je open vanavond. Iets eerder dan normaal, maar gewoon omdat het fantastisch weer is. Omdat ik je de gelegenheid wil geven om het favoriet liedje aan te vragen en mee te denken met de muzikale bingo. Want die staat in het teken van zomerse temperaturen, de zomerhitjes. Is er een liedje die jou absoluut doet denken aan een bepaalde zomer of aan het zomerse gevoel, dan mag je hem doorgeven via omroepvenrij.nl en die groene knop. En dan gaan wij hem toevoegen aan de bingo-lijst. Zo simpel is het. Want over een uurtje gaan we hem spelen, hè? De muziek.

0: beetje van mij, Antoon, op de vrijdagavond Woonberoep Vendraai.
1: Ja, of misschien is er straks wel Prins Antoon.
0: Prins Antoon, ja, zou kunnen.
1: Zou kunnen, hè? Ja, ja, ik weet het niet.
0: Nou, deze week was de jaarlijkse zomerfoto met het Koninklijk Huis, weet je wel. Dan moeten ze allemaal verplicht even komen opdraven en zo.
1: Twee keer per jaar of zo, hè?
0: Ja, ja, ja. En dan moeten ze ergens in hun tuin net doen alsof ze het leuk vinden, zeg maar. En dan maakt de hele vaderlandse pers maakt hun foto's.
1: Ja, dat is gewoon dan wordt breaking nieuws dan gewoon, weet je wel. Iedere zender gaat schakelen.
0: Ja, ja, die fotografen die staan s'morgens vroeg om 7 uur al voor zo'n intekenbalie om dan te laten controleren dat ze het echt zelf zijn, zeg maar, weet je wel.
1: Ja. Ik ten leukere baantjes.
0: Ja, het is, je moet er niet aan denken, maar dat geeft niet. Maar de hele vaderlandse pers heeft dan ook nog even een persmomentje na afloop, zeg maar. Dus die mogen dan nog even wat vragen stellen aan het Koninklijk Huis. En daar werd ook uiteraard gevraagd, is het nou zo dat Alexia aan het daten was met Antoon? Nou ja, dan kun je dat het beste natuurlijk aan Alexia vragen. En die zei daar het volgende over.
2: Er wordt van alles gespeculeerd. Ik weet dat ik niet altijd slimme dingen heb gedaan in context van media. Ik weet mijn eigen waarheid. En ik weet wie ik ben. En ik weet wie mijn vrienden zijn. En meer kan ik daar ook niet echt over vertellen.
3: Maar u snapt, ik moet hem toch even vragen. Heeft u een relatie met Antoon?
4: U heeft gewoon gezegd dat die zaken privé zijn. Zelf gezegd, dus daar laten we mee.
2: Ja, ik heb het liever niet over zulke privézaken.
0: Kijk, Maxima valt hier nog even in, zeg maar, als steun en toeverlaat voor haar dochter. Maar het feit dat zij niet gewoon kan zeggen, niks van waar.
1: Ja, dan moet
0: je, dat zegt toch iets.
1: Dan moet om de hete breien heen gedraaid horen.
0: Ja, dat gevoel krijg je hier een beetje.
1: Alsof ze van de RVD dan niet mag zeggen, nee, dit is niet zo.
0: Nou, dat is dus de vraag inderdaad. Ja, het lijkt mij toch dat zij gewoon kan zeggen, als dat niet zo is, dan kan zij toch gewoon zeggen, nou wat een onzin.
1: Ja, maar er wordt dan een heel correct antwoord op verzonnen. Ja, precies. Als je het gewoon zo, als je toch een wonder gaat, nee, dit is niet zo, klaar.
0: Dus dan is dit zegt toch eigenlijk dat er gewoon wel wat is, toch?
1: Ja, het was meer van, ja, ik kan er eigenlijk niks over zeggen.
0: Wacht even, Benny Hoevenaars komt binnen. Onze showbiz-kenner, die weet het natuurlijk.
1: Ja,
0: en Benny, heb je meegekregen wat hier zojuist gebeurde in de studio of niet?
5: Ik was even in studio 1.
0: Ja, we hadden het even over Alexia.
1: En Prins Antoon.
0: En Prins Antoon.
5: Ja.
0: En daar werd deze week naar gevraagd tijdens het jaarlijkse zomerfotomomentje.
5: Ja.
0: En toen gaf Alexia een heel ontwijkend antwoord. En Maxima die steunde haar daar nog in, zo van neuts, privézaken en zo. Maar als er niks zou zijn tussen die twee, dan zeg je toch gewoon, er is niks.
1: Ja, we hebben die mannen eens gezien.
0: Er is nog geen enkel argument te bedenken waarom dat je zo ontierlijk om de hete brei heen loopt te draaien als je dat niet hoeft.
5: Wat Marco zei, ben ik het wel mee eens. Ze zal wellicht ook wat instructies van de RVD hebben gekregen.
1: Ja, natuurlijk. Maar ik bedoel,
0: maar dat is niet nodig als er niks is, toch?
1: Nee, dan roep je toch alleen maar mijn vragen op.
5: Ik
1: vind dat niet zo slim.
5: Misschien is er in het begin een klein vonkje geweest en nou niet meer, maar dat ze daar niks over wil zeggen en dat de RVD zegt van, nou negeer het maar helemaal.
0: Dat vind ik eigenlijk best een goeie. Dus eigenlijk zeg jij, joh, die Alexia die heeft gewoon een keer met Antoon geneukt en nu durft.
5: Dat was gewoon één keer.
0: Maar weet je wel? Maar ja, je kan niet zeggen, het is de slet van de familie. Dus dat gaat niet. Weet je?
6: One night stand, weet je.
0: Ja, dan komt ze in de problemen natuurlijk. Over problemen gesproken, Rowan Hess heeft daar een leuk liedje over gemaakt. Moet je eens luisteren. Problemen op de vrijdagavond van Omroep Vendraai. Nou, kom er maar in, Jacques Pons. Sorry Alexia, dat ik jullie problemen heb gebracht natuurlijk. Dat wil ik ook niet, hè.

Omroep Venray tipt. Deze week het 90.

0: Volgens mij zit ieder Stones liedje van de Stones hierin verscholen, hè? Als ik dat een beetje goed...
1: Ja, of ieder liedje van AC/DC. Ze hebben echt AC/DC gevoeld bij deze plaat.
0: Dat begrijp ik ook wel een
1: you
0: beetje.
1: Show me all night long, bijvoorbeeld.
0: Ja, zit er wel een beetje in, ja. Daar heb je wel gelijk in. Over liedjes gesproken. Benny, jij wilt het heel graag hebben over het Songfestival, geloof ik, hè?
2: Nou, heel graag.
0: Nee, maar jij vroeg wel terecht aan mij, had je de uitslag verwacht? Antwoord daarop is... Nee.
2: Nee, maar wie wel? Ik was ook heel verbaasd dat Israël bijna eerste zou zijn. Dan hadden we een flink probleem gehad.
0: Ja, want voor de duidelijkheid, dit liedje won, hè, geloof ik. Als ik het goed begrijp. Ik vind het nogal heftig, hoor, eigenlijk.
1: Ja, dit is van...

0: Binnen zo, hè?
1: Ja. Ja, Europa vond dit goed.
0: Maar,
1: dus,
0: nee, maar de eerste keer, volgens mij, is mij gezegd... is dit de eerste keer dat Bulgarije meedoet, weer. Ja, ja, en ook meteen al gewonnen.
2: Ja, nee, ja, zeker, ja. Maar ik was helemaal weg van Italië. Ik dacht echt, nou, maar dit gaat het Songfestival winnen. Echt waar.

0: vond het heel gezellig eigenlijk.
1: Weet je wat mij verbaasde toen Bulgarije won? Ik kan al die zenders zien van de hele wereld.
2: Ja,
1: dus
2: dat weten
1: ik
2: we.
1: Ik dacht van, hey, ga even kijken op de Bulgaarse tv wat hun na het Songfestival doen.
0: Ja.
1: Interviews of weet ik veel wat, of feest of zo. Wat denk je dat er komt? Nee. Een of andere nieuwsuitzending en toen was er testbeeld. Meer was het er niet.
0: Nee, nou, dat kan niet.
1: Ik dacht,
2: zijn
1: ze
2: gewoon gebleven, die Bulgaren. Ongelooflijk.
1: Ja, er kwam gewoon niks. Dat was gewoon, en dan koop tv, weet je wel. Zo'n...
0: Ja, iedereen had natuurlijk ook verwacht dat Finland zou winnen, toch? Dat was de grote favoriet. Iedereen wekenlang bovenaan bij iedere boekmaker. Dat moest hem toch gewoon gaan worden. Hè? Linda en Piet gingen, huppakee, dat Songfestival even oprollen. Ja, is niet helemaal gelukt, kunnen we zeggen.
2: Ja, weet je wat het is? Ik heb bij die bootmeters altijd wel een gevoel van... ja, die kunnen er ook wel voor 60% naast zitten, hoor.
0: Nou, dat was in dit geval ook.
1: Finse TV had ik ook gezien op het einde. Dat was nog truister dan die andere landen. Toen het Songfestival was afgelopen, werd er gelijk geschakeld naar ILE. Dat is de publieke omroep van Finland.
2: Oh, ja.
1: Naar ILE Text TV. Was het gelijk... uit. Was gelijk afgelopen. Geen einde of niks.
2: Ja, dat lijkt er goedkoop.
1: Ja, ja. Ja,
0: het is wel gewoon... wat gaan we doen eigenlijk volgend jaar, Benny? Weet je wel dat we mee gaan doen, ja of nee?
1: Nou goed, Avontros zou het eigenlijk niet meer kunnen. Want dan slaan ze wel een figuur, vind ik eigenlijk. Na hun statement, wat eigenlijk nergens meer...
0: Is dat zo? Zouden we niet gewoon...
1: Daar bedoel ik mee dat die omroep het niet kan. Maar dat zou ik zeggen, ga gewoon de neutrale NOS weer doen. Net zoals vroeger. Dat die het Songfestival doen.
2: Dat zou, ja, weet je...
1: Vind ik.
2: Ongeacht of we nou... Ja, dan ga je natuurlijk weer omroeppolitiek bedrijven, maar...
1: Ja.
2: Ja, het maakt voor de buitenwereld niet veel uit natuurlijk.
1: Kijk, daar hebben zoveel mensen gezegd en ik kan het ook wel weer herhalen, maar kijk wat in Israël gebeurt en noem maar op. Tuurlijk is dat erg, maar moet je dit gaan focussen op een Songfestival en dus het geldt hetzelfde met Rusland of bijvoorbeeld zo'n landen. Ja, dan ga je echt alles... dan kun je wel niks meer doen. Dan kun je ook wel zeggen die landen niet, want dan gebeurt dat.
2: Ik zou als Nederland misschien wel overwegen om het misschien wel gewoon weer op te pakken. Ja,
1: vind ik ook.
2: Dus
0: statement is gemaakt.
1: Heeft het nut, die statement?
0: Ja, dat is de vraag, want de EBU doet er niet zoveel mee, volgens mij.
2: Dus... Nee, ik bedoel...
1: Nee, de EBU is dus gewoon neutraal. Dus,
0: nou ja, neutraal. Ik vind ze niet neutraal. Dat is de reden dat wij niet meedoen ook.
2: Nee, maar ik bedoel, in sommige gevallen kun je ook niet echt helemaal neutraal meer zijn. Je moet dan een keuze maken. En,
1: maar wat is dan de grens? Want dan kan ik zeggen Rusland, hè, die doen ook van alles. En die mogen dus niet meedoen.
2: Ja.
1: En dan worden geen statements.
2: Ja, dat is een lastig verhaal. Maar ja, weet je...
0: Ah, weet je het ook eens? Ik heb helemaal geen zin in het feit dat we straks weer dat Songfestival... laat ik het zo zeggen. Ik heb de soap rondom het Songfestival niet gemist dit jaar. Kan je me voorstellen? Begrijp je dan een beetje
1: de welke soap bedoel je? Hoe bedoel je dat
0: dan? Gezeik altijd over dat liedje niet goed genoeg is en dat Cornel Maas dan in iedere talkshow moet gaan zitten.
2: Precies, dat voor.
0: Toch?
2: Dat was een verademing dit jaar.
0: Ja, toch? Ja,
1: ik vond de commentatoren echt goed van de NOS.
2: Ja, je kunt als je gewoon
1: van de NOS.
2: Als je gewoon het Eurovisie Songfestival wil kijken, je komt nooit om Cornel Maas heen.
1: Normaal,
2: over dit jaar.
1: Normaal als ik het Songfestival kijk, want dat kan ik dan bij mij thuis, kan ik kijken zonder commentator. Dus alleen het geluid van wat daar gebeurt.
0: Ja.
1: Maar die vonden de commentator van de NOS echt zo goed, dat ik echt bij NPO ben gebleven.
2: Nou, over de NPO gesproken.
0: En als Benny Hoevenaars dat zegt inderdaad, dan heb je een grote compliment.
1: Nou, maar vond jij het niet, Dennis?
0: Zeker. We gaan nu even naar de collega's van de NOS voor het laatste nieuws, lieve mensen. Dat is ook belangrijk natuurlijk. Hè?
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 8 uur. Renate Kok met het NOS-journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
5: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, et c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
4: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
6: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
4: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
7: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
8: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
9: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
8: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
3: Omroep Venray distantieert zich van de gedane uitspraken en verwijst u bij eventuele

0: de commentator was geweest van het Songfestival, dan maakt de Nederlandse deelname natuurlijk helemaal geen verschil. Wel of niet, dat maakt niet uit, want die kijkcijfers zouden door het dak heen gaan. Niemand meer dan onze eigen Bernie Hoevenaars.
1: Zou wel meevallen, Dennis, hoor. Ik heb trouwens nog nieuws over jou zelf eigenlijk. Want dat is iets heel anders. Dat schiet me nou
2: juice,
1: mensen binnen.
2: Juice.
3: Heb jij over mij een nieuwtje?
1: Ja, over jou. Ja.
2: Oh, ik dacht niet wachten, wat voor een shownieuwsblokje.
1: Ja, jij was erbij, Marco.
2: Was ik erbij?
1: Ja. Maar goed, dat is een teaser voor Dennis. Goed.
2: Is dat nieuws dan? Is dat hetgene? Is dat nou,
1: ik vond het wel een apart iets.
3: Wacht even. Dit gaat helemaal de verkeerde kant
1: op. Nee, we gaan verder. Aan de andere kant is dit Marco Loenen. We hebben weinig tijd, Dennis. We moeten door.
2: Nou, dan ga ik gauw door. En Dennis Kors.
1: Juist.
2: Dames en heren.
1: En tijd voor een plaat. Nou, Dennis,
3: jongens, echt waar.

0: 80, eerlijk is eerlijk, wat een bende.
1: Wat een ongelofelijke bende.
2: De vrijdagavondshow waar iedereen zin in heeft. Dit is Vrijlaat, ook voor jou.
0: Alles wat zij aanraken verandert in puin.
3: Ik vind het rotzooi, eerlijk gezegd. Ze beloven een hoop, maar wat komt er dan terecht?

0: Hey, heb je iets te melden?
1: Of wil je gewoon je favoriete plaat horen?
2: Wacht niet, wees niet bang, wees niet angstig. Je moet je mond open trekken, want alleen dan kunnen we je helpen.
0: Ga naar omroepvenray.nl en druk op de groep.

0: Lotje in de vrijdagavondshow van Omroep Vendra. Jobke van Dobbenbergen, Roeland Beelen. En die Roeland, die brengt inmiddels weer volop muziek uit. Jobke, die heeft een heel andere afslag genomen. Die maakt nog wel muziek, maar dat is inmiddels jazzmuziek. En dat hoor je dus even wat minder bij Omroep Vendra dan...
1: Jazzmuziek?
0: Ja, ze is jazzmuziek gaan maken.
1: Dat is heel iets anders dan...
0: Dan wat ze deden, ja, dat zeker. Ja,
1: maar dus Lotje is uit elkaar.
0: Ja, Lotje, dat is heel gek eigenlijk.
1: Ja, raar, hè?
0: Ja, eerst was het Lotje, dat was een uit de hand gelopen studentengrap. En nou, dat werd een hitje. En toen gingen ze vervolgens verder optreden als duo zijn. En dat noemden ze dan Lotje. Dus dan had je Lotje met Lotje. En nu is Lotje weer uit elkaar. Dus nu is het weer Lotje door Jobke en Roeland. En Jobke en Roeland zijn niet meer samen. Nou, het is heel ingewikkeld geworden, hè?
1: Ja, nou, dat heeft een lang leven gehad.
0: Ja, heeft een lang leven gehad. Ja. We pakken de vrij laat postbus er even bij, want er is genoeg binnengekomen. Via omroepvendrij.nl en druk op die groene knop. Hè, want dan kun je de hele avond met ons meepraten. Kun je muzikale suggesties doen. Onder andere voor de muzikale bingo. We zijn op zoek naar jouw favoriete zomerliedje. Jouw zomerhit. Het liefst hitjes. Maar als het geen hitjes geworden, moet het een hele goede herinnering zijn. Anders gaan we hem niet toevoegen. Want we krijgen zo.

0: veel binnen via
1: Het moet echt een goede reden zijn.
0: We hebben maar 10 plekjes, lieve mensen. Je weet hoe het werkt. Het is heel simpel eigenlijk. Draag je liedjes aan via omroepvenra.nl, die groene knop. En dan kun je ook terecht voor andere dingetjes die je kwijt wil. Zo onder andere Jos. We hadden het net eventjes over Alexia en Antoon. En daar reageert hij nog even op, Marco.
1: Ja, hij zegt, ik dacht precies hetzelfde als Dennis. Alexia heeft Antoon gewoon uitgenodigd voor een letternachtje van plezier. En daarna als een barsteen buiten het kasteel gezet. Leuk voor woord, Jos.
0: Ja, leuk, Jos.
2: Cru zijn, dan moest er even wat gedropt worden en toen mocht je weg.
0: Dat is even wat.
1: De toren moest door de garage en.
2: Kogel, dat doet wel erg pijn als dat zo hard door de binnen gaat.
1: Misschien is dat niet helemaal goed voor.
0: Hey, Alexia heeft 3 dagen niet kunnen lopen, maar verder was het een hele gezellige avond waarschijnlijk. Ja.
1: Dat was niet Antoon geweest, denk ik. Dat was niet Antoon.
0: Bart zegt, Antoon zou ballen hebben als hij er een liedje over maakt. De begeerde prinses. Ja, dat zou zomaar kunnen.
2: Hij denk niet morgen van de DVD.
0: Dat denk ik ook niet.
1: We hebben spindortels gehad met Two Princess. En dat doet Antoon met One Princess of zo.
0: Oh, leuk. Ja, leuk. Leuk, Marco. Leuk. Ilona stuurt ook een berichtje, Bernie.
2: Ja, Ilona heeft het over dit Pinksterweekend, want het wordt wel prachtig hoor. En zij zegt van, wij moeten alleen onze barbecue afstoffen. Ja, dat was wel handig als je vlees erop gaat doen. Of iets anders als je vegetariër bent. En schoonmaken van alle spinnenwebben. Oeh, dat is wel heel goed. Maar dan steken we hem gewoon aan hoor. Ja, brandweer Venray, je luistert jullie mee?
0: Ik kan het zeggen, ik ging vooral aan op het woordje, dan steken we hem gewoon in de fik.
1: Steek aan.
2: Ilona, waar woon je ergens? Als je niet in mijn regio woont, of in mijn wijk woont, vind ik het goed.
1: Ja. Ilona gaat wel goed, toch?
0: Maar Ilona staat erom bekend dat ze heel wat rooksignalen afgeeft. Dus dat moet ik
2: doen. Nou, daar had ik gisteren ook een beetje last van.
0: Heb je er ook last van?
2: Ja, de buren vonden het leuk om laat in de nacht te gaan barbecuen.
1: Jij was de schoolsteen van die avond.
2: Nee. Maar goed, we gaan door.
0: Nou, ik zou in dit geval zeggen, laten we ervoor zorgen, Miranda, dat je Hans Dorsters niet uitnodigt.
3: Ja, wij hebben het programma, we hebben al je tijd om daar mee te gaan. Dus hebben we het ook deze uur. Wat confuur.
2: Hé, hey, top. Ja, je steekt de vlammen hier omhoog.
3: Dennis, ik wil niet veel zeggen, maar wij zitten al 20 minuten boven.
2: Hoe is het wel gezond?
0: Gaat het goed, mannen? Moeten we de brandweer bellen?
2: Nou ja, jullie kunnen het niet zien, maar die vlammen steken hier best wel aardig omhoog.
0: Die nieuwsverslaggever Benny Hoevenaars komt meteen naar boven.
1: Ze zijn hier helemaal niks gewend, joh.
3: Doe een beetje rustig met die microfoon.
2: Het zal wel aan mij liggen. Het doet een beetje raar, maar goed.
3: Denk wel een beetje aan die microfoon, dat is duur.
0: Ja, apparatuur en barbecue eerst, hè?
3: Ja, Bart zegt, gezellig mannen, heerlijk met het weer. Hoewel de locatie van jullie niet uitnodigt om te barbecuen aan die weg. Nou, dat valt wel mee. Maar ja, we hebben een parkeerplaats hier, dus daar staan we dus. Alleen, het is nou een beetje gevaarlijk om langs te komen rijden met al die steekvlammen die daaruit komen, volgens mij.
0: Monique stuurt ook een berichtje, Hans.
2: Ja, Hans is druk bezig, want hij komt erachter dat een van dit vlees er plastic nog aan zit. Daarom die buren hier. Dus kijk uit als jullie eten, dat jullie geen plastic naar binnen halen. Nou, was op zich best gevaarlijk, hoor, als je plastic gaat eten.
0: Is dat een grapje of niet?
2: Serieus, dat is
1: wat
2: ik hier hoor.
0: Erik kwam niet meer bij. Die hele avond was verpest. Over die vrij laat barbecue gesproken, daar komen we zo meteen nog wel even op terug. Want daar heeft Ricardo ook een vraag over, geloof ik.
1: Zeker, maar we hadden ook nog Miranda gehad. Of hebben we dat? Want die zegt nog, hopelijk worden tijdens het weekend van het meerdaagswandelevenement niet zo warm als dit weekend. Dat is dan minder prettig.
0: Ja, dat wandelt wat minder prettig. Maar ja, goed, dan kunnen we de sproeiers weer buiten zetten in Venray.
1: Ja, precies. Dus dat klopt. Ik geef het door aan de organisatie. Die houdt er rekening mee, hoor.
0: En Ricardo, die heeft het wel degelijk over de vrijlaat barbecue. Want die zegt, over barbecue gesproken, wanneer is de vrijlaat barbecue eigenlijk? Ja, dat is... Dat
1: hebben we nog niet gepland.
0: Nee. Dat is nog een goede vraag, want de verzekering moet even gecheckt worden of we dat nog wel trekken. Ja, want...
1: we hebben wat gedoe gehad sinds dat Hans hier is wezen barbecue.
0: Ja, de brandweer in Venray was daar niet heel blij mee de vorige keer. Maar we gaan even kijken of we een datum kunnen plannen. En we willen heel graag dit jaar live muziek bij die barbecue. En dat is ook nog wel een organisatie natuurlijk.
1: Ja, dat is ook nog even een dingetje. Ja. Misschien dat we het anders moeten aanpakken of zo. Dus we moeten nog eens even overleggen en wellicht komt er nog wel een leuk ideetje uit.
0: Maar als de verzekering het toelaat, Ricardo, gaan we proberen een nieuwe editie van de Vrijlaat Barbecue te organiseren. Stefan die zegt, mag ik Last Ketchup met de ketchup aanvragen voor de bingo. Ja, vind ik wel een goeie hoor.
1: Ja, ja.
0: Wanneer was het ook alweer? Wanneer is dat? Was dat een hit? 2000?
1: Ja, 2001, 2002 of zo.
0: Ja,
1: kant.
0: Dat is echt onlang geleden.
1: 2000,
0: volgens mij betaalde het nog met de gulden. Maar goed, dat weet ik ook niet helemaal 100% zeker. Misschien Benny Hoevenaars heeft dat allemaal meegemaakt. Dus die weet het nog.
2: Dat ga je mij vragen. ik ga het gelijk even voor je opzoeken.
1: De oudste van ons drie, toch?
2: Ja, ik gooi het er maar in.
1: Ja, het klinkt heel brutaal hoe je dit zei ook. Maar...
2: Ja.
0: Het is wel een feit. Ja,
1: ja, het is wel een feit. Ja, ja, een feit, ja. Maar ja, was het ook weer 35? Ben je niet?
2: De Ketchup Song is uitgebracht in 2002.
1: 2002?
0: Ja. Nou, zaten we toch best in de buurt, hè?
1: Ja. Kan hem op cd hebben.
0: Ja, je kan hem inderdaad ook op cd hebben.
2: 24 jaar geleden. Jezus.
0: 24 jaar geleden.
1: 24 jaar geleden.
0: Bernie, we gaan even 24 jaar vooruit in de tijd. Wat zit er zo meteen in de showbiz nieuws?
2: Ja, wat zit er in het nieuws? Wij gaan het over Bassie en Adriaan hebben.
1: Zo.
2: Want daar hebben we wat informatie over.
1: Allemaal magisch.
2: En
1: Adriaantje!
2: Ik had het met Marco net even over. Marco kende het niet. Ik heb het één keer gezien. Kennen jullie het programma Kloostergasten?
1: Nee.
2: Maar jij en Dennis?
0: Ja, ik heb dat wel eens gezien, ja.
2: Ja, nou, er is bekendgemaakt wie de nieuwe deelnemers zijn. De nieuwe BN'ers die erheen gaan. Dat ga je straks wel vertellen.
0: Oké, okay, right. Dankjewel, Benny, voor de update. Zometeen dus de showbiz nieuws met Benny Hoevenaars. Gaat ons weer helemaal bijpraten. Zou dat iets voor jou zijn trouwens, Benny? Even gewoon de gast in zo'n klooster?
2: Nou, op zich wel. Dat je even tot rust kunt komen. Ik maak helaas best wel veel dingen mee. Dus.
0: Nou, bij deze afgesproken. Dan zien we je over 6 weken.

0: Calvin Harris en Tom Grennan en By Your Side in de vrijdagavondshow van Omroep Venray.
1: En daar ga
2: ik
1: niet meer.
2: Ik ga graag bingo.
3: Is het nou zo leuk?
0: Bingo!
3: De muzikale.
0: Bingo! Ja, ik zie Benny Hoevenaar spontaan opspringen van zijn stoel. Hij weet hoe laat het is. We gaan beginnen aan het leukste spelletje van de Limburgse radio. Daar hebben wij wel even wat voor nodig, mannen, trouwens.
4: Ja. Namelijk een grote lawaaierig ding, wat we hier altijd in de studio hebben. Die draait rond en daar zitten 10 balletjes in.
0: Bernie, zou jij met al jouw spiermassa...
4: Nee, noem het maar gewoon massa.
0: een poging
5: massa
0: willen maken.
5: Massa is kassa, wou je zeggen.
0: Om de bingomolen deze kant op te halen.
5: Kunnen we dan niet een vast plaatsje hier in de studio neerzetten?
4: Ja,
5: in plaats van elke keer op
4: nee,
5: te...
4: Ja, Bernie is even ruzie tegen.
5: Ja? Ja, maar, zo erg hier.
0: Zo grappig als Bernie. Dus als wij Bernie dan vragen om die... Dan is er altijd iets mis. Dan is het altijd niet goed. Dan
5: ja, maar je kent mij we... toch? Ik ben een klager, hè?
0: Ja, ik merk het, ja. heb je een heftruck nodig of gaat dat zo?
5: Nou, graag een heftruck. Want die dingen zijn keizwaar... Waarom kop je zo'n zware bingo-molen, Dennis?
4: Ja, die vraag ook.
0: Zet even je koptelefoon op dan.
5: Ja, dat is wel zo handig, hè?
0: Ja. En haal dat ding even voor ons.
4: En op je hoofd ook.
0: Ja.
5: Ja. Op
4: mijn
5: hoofd.
4: Oh, ja. We zijn een beetje dol.
0: Het duurt ook lang allemaal weer.
5: Ja, oh ja, jij houdt van kort, hè?
4: Gewoon een beetje melig.
0: Ja, deze kant op.
5: Mijn god.
0: Ja, zet maar neer, Benny.
4: Wat een groot ding.
0: Ja, naar beneden. Ja,
4: oh, zo. Zo, okay. Ondertussen.
0: Ja.
5: Het was weer een...
4: Hij ligt ondertussen beneden, hoor.
5: Nee, is het weer een krast hier.
4: Is dat nou al stort weer?
0: Is hij nou de balletjes aan het tellen?
5: Ja, we hebben een keer meegemaakt dat er een balletje weg was.
0: Ja,
5: ja dus was, daarom doe ik het eerst van tevoren.
4: Dat was in het vorige seizoen, Bernie. In dit seizoen is dat niet in het geval.
0: Ik merk dat Bernie onderdeel is van de nieuwsredactie. Hè? Dan is hij meteen helemaal...
4: scherp.
0: Ja, scherp.
5: Oh, scherp, scherp.
0: Over scherp gesproken, het spelletje is eigenlijk heel simpel. Je vraagt een bingo-kaart aan, dat kun je vanaf nu via omroepvenra.nl. En dan de groene knop, dan kom je in een WhatsApp-venstertje terecht. Stuur je bingo, krijg je van ons een kaartje. En het leuke is, dan krijg je van ons 3 liedjes teruggestuurd. Die 3 liedjes, dat is als ware je bingo-kaart. Komen die voorbij binnen nu en 1,5 uur, dan heb je bingo. Zo simpel is het, win je 4 kaartjes voor euro. Dus niet een vrijlaat niet-machine en 6 zeer milieubewuste ver zonnepanelen.
5: Dat is dan perfect met dit weer, hè? Dan kun je ze goed gebruiken.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Dat is eigenlijk heel simpel. Dat is het spelletje. Zo simpel kan het zijn. We maken nu het ingewikkelde deel mee. Dat wil zeggen, we hebben natuurlijk in die bingomolen... om aan die vele bingokaartjes te kunnen voldoen, 10 balletjes. 10 balletjes met een nummertje. Die zitten gekoppeld aan 10 liedjes. Daar heb je zojuist over na mogen denken.
5: Maak er ballen van.
0: Wij hebben een leuke lijst samengesteld. Zullen we die even doornemen, Marco?
4: Ja, zeker. Pak hem er even bij, hoor. Nummertje 1... Daar beginnen we mee natuurlijk.
5: Bob Marley
4: en... hebben we één doen? Mag
5: nee, nee, nee. Oh. Ja, ik dacht, jij moest nog zoeken, dus ik dacht, ik nee, vul even aan.
4: Maar. Bob Marley en Funstaten Lutz met Sun is Shining.
5: Nummer 2 vinden we Last Ketchup. Of ja, Dennis zegt Last Ketchup, net hoe je wilt. Met de Ketchup Song.
4: Yes, nummertje 3, Louis Fonsi en Daddy Yankee. Of Daddy Janker, wat je net wat je wil, hè. Lekker janken. Met Despacito.
5: En dan uit Zeeland, dacht ik, Bluff. Samen met... Wat staat hier nou? Geike Arnaan?
0: Arnaard.
4: Ja, en niet...
5: Zouterlanden.
4: Niet de taal vervangen met... Nou, mag.
5: Nou, laat maar zitten. Nee. Dat is nummer 4 dus.
4: Ja. Nummer 5, Don Omar met Dansa Toduro.
5: De Brabander René Schiermans op 6. En laat de zon in je haar.
0: Oh. Ja, kwam veel binnen trouwens, dus dat is een gewenst plaatje.
5: Ja, dat is ook een leuk nummer.
4: Nummer 7, André van Duin en Want het is zomer. Is dat een zomerrit geweest?
5: Ja. Ja, dat is al lang geleden, hoor. Dat was denk ik de tijd dat hij de komiek was nog.
4: Hij staat 2010, maar ik weet niet of dat nog klopt.
0: Ja, 2010? Dan heb je de administratie heb je wel heel erg overhoop gegooid bij Benny Hoevenaars.
5: Oh, daar heb ik niks mee gedaan.
0: Nee, precies. 2010. Ja, nee, okay. Nee, dat verklaart ook een boel.
5: Ja. Maar goed, dat is van vorige eeuw.
4: Ja.
5: Nummer 8. Moet ik door?
4: Nummer 8,
5: Jan Smit. Ben Tranquilo.
4: Tranquilo, ja. Zeker. Nummer 9, The Underdog Project met Summer Jam, de 2003 versie.
5: Oh, was er nog een andere versie? En de tune is op.
0: Nee,
5: en op nummer 10 vinden we de Britse groep Katrina and the Waves. En ze willen alleen maar wandelen als de zon schijnt. Dat is wel triest. Walking on sunshine.
4: Dat is wel triest.
5: Ja, je kunt toch ook wandelen als het regent? Waarom moet je alleen wandelen als de zon schijnt?
4: Ja, als je een hond hebt.
0: Jezus, hou eens op, jongens. Wat is dit voor een niveau?
5: Ja, ik moet toch een beetje komische dingen erin.
0: Ja, komisch. Weet je wat komisch was?
5: Nou?
0: Jouw gezicht bij Tranquilo van Jan Smit. Jij hebt er nog nooit van gehoord.
5: Ja, als ik hem hoor, zal ik wel zeggen, ah ja. ik ben niet echt een Jan Smit fan.
4: Dit is muziek wat jij ook draait in Weekend Talent bent.
0: Dat was de grootste zomerhit van vorig jaar.
5: Oh. Ik geloof je gelijk.
0: Oh, maar dat gezicht van...
5: En we gaan door.
0: Ja, we gaan door.
5: Dennis kort. We moeten door.
1: Ja.
5: Ja, hallo. Okay. Door. Jongen, jongen, jongen.
4: Hallo, hey.
5: Ja, ja, doet hij bij mij toch ook. Met shownieuws.
1: Dus nou, niet op deze manier, hoor.
5: Grapje.
0: Waar kun je bingo-kaart aanvragen, Benny Hoevenaars? Als je denkt, ik wil nog wel even meespelen zometeen.
5: Nou, je kunt naar de omroep gaan en Dennis lief vragen, maar dat doe maar niet. Ga even naar onze website, omroepvenrij.nl, de groene knop drukken en vragen om een bingo-kaart. En nu doen, want als we starten met de bingo, dan mag het niet meer.
4: Niet?
0: Nee, oh. En die is heel streng daarop.
5: Ja. Ja. Ja, dat vind ik niet meer eerlijk.
0: Als de bingo begonnen is, dan mag je niet meer meedoen.
4: Zit er dan.
0: Wees er snel bij. Ja, oké. Omroepvenrij.nl, druk op die groene knop. Dit is Blackbird en Body Language.

0: Body Language in de vrijdagavondshow van Omroep Venray. Kijk even links, ik kijk even rechts. Zijn de mannen er klaar voor, is de grote vraag natuurlijk.
1: Zeker weten, hè? Ik wel.
0: Ja?
1: Benny?
2: Waar zijn we klaar voor? Nou, ik kan over heel veel dingen klaar zijn.
1: Is dat weer kwijt?
2: Nee, ik weet al waar jullie naartoe willen. Maar ik speel even de domme. Van waar willen jullie...
0: Jij speelt de domme.
1: Dat doe je al 7 jaar.
2: Dankjewel, Dennis.
3: Ik ga graag bingo.
2: Te slim, hè?
0: Zeggen, het is op je lijf geschreven, Den.
1: Ja. Het is de grote rol komen, hoor. Na zoveel jaar.
2: Those are your words.
0: Geef hem maar een slinger, Benny, die bingo molen. Er zitten veel mensen in het spel vanavond. Ja, vinden wij natuurlijk hartstikke leuk, want het is een lekkere zomerse bingo. Heeft alles te maken met het feit dat het 25 graden is in Venray, dus waarom niet? Kom maar door.
2: Ik corrigeer, het is nu 24.
0: Oh, het is nu. Ja. De man van de feiten.
1: Ja, die man die...
0: Ongekend. Jezus, wat een tering.
1: Heeft iemand al gezegd dat dit een slecht idee was toen?
0: Rijdt hij ook nog de verkeerde kant om? Moet ik nog een keer luisteren naar die tering?
1: Ja, maar dubbel zo lang, hè?
0: God, zo.
2: We moeten altijd kort, zeg jij, hè?
0: Ja, dat probeer ik altijd, maar dat lukt niet altijd.
2: Nee. Nummer 6 is dit.
1: Nummer 6.
2: En dat is?
1: René Schuurmans.
2: Leuk.
1: Oh, God. We beginnen meteen goed, hè?
2: Ja, leuk toch?
0: Ja.
2: Ja. Die was nog bij ons bij Holiday FM, hè?
1: Holiday FM?
0: Nee, dat was Vincent.
2: Ach ja, Vincent, sorry.
1: Ja, bijna goed.
0: Wij hebben ooit op een camping gezeten. Daar hebben wij samen radio gemaakt, even voor de context. En daar kwam inderdaad Vincent kwam daar langs.
1: We hebben volledig gemist.
2: Ja, heel jammer maken. Dat was superleuk.
1: Maar René Schuurmans, mocht je dus hebben, nummer 6. Mag je hem afstrepen van je bingo-kaart. Maar ja, je mag ook geen nieuwe aanvragen, toch?
2: Nee.
1: Die kans is geweest.
2: Ja, volgende week weer.
1: Ja. Nou, tot zover. Tot morgen.
0: René Schuurmans op je radio.

0: Mensen thuis hebben niks gehoord. Dus waarom je geen lacht is voor de mensen heel raar.
1: René Schuurmans, laat eens onder je hart. Ja, laten we even de situatie schetsen.
0: Nee, we moeten door. We hebben weinig tijd.
1: In de studio.
0: Nee, Dennis, we hebben kort...
1: Van Omroep Verdraai. Wij draaiden zojuist. Laat eens onder je hart. En ik dacht na de laatste 15 seconden, ik zat de microfoon maar even openzetten.
2: Ja, ineens, gewoon zo.
0: Maar ik heb iets nieuws gezien op mijn scherm. Ik kan hier dus ook zien wanneer je mij openzet.
1: Ja, maar daar heb je niks van gemerkt.
0: Nee, nu weet ik het.
1: Danny, hoe we daar zo'n keihard mee over de radio zojuist. Nou, goed, bij deze.
0: Ik ben er geen opnames meer van, hoop ik.
1: Nou jawel hoor, die prikken we er wel uit. Dat komt wel goed.
2: Nou,
1: dat
2: is het. Oh ja. Ja, dat loopt wel.
1: De eerste hebben we gedraaid in de muzikale bingo bij Omroep Venray. Dat was René Schuurmans en Laat de zon in je hart. En dus mag die afgestreept worden op je bingo kaart. Bij 3 heb je bingo. Ga je er dan vandoor met een prachtig prijzenpakket. Hier moet ik even van bijkomen.
2: En die laatste prijs, daar heb je wel heel veel aan dit weekend, hè?
1: Ja, die verre zonnepanelen, die zijn natuurlijk fantastisch,
0: hè? Ja, maar wacht even. Je moet natuurlijk wel een hoop betalen aan de regering weer, hè? Belasting en dat soort dingen.
2: Ja, maar niet bij ons.
0: Nee?
2: Nee, dan krijg je gewoon van niks, hè, die dingen.
0: Ja, ja, maar als je eenmaal gaat gebruiken, dan...
1: In principe zijn die dingen al betaald door belastinggeld, toch?
2: Maar dat wordt er gewoon geregeld, dat is van die erg.
0: En de energiemaatschappijen die willen geld hebben,
2: Het is handig voor dit weekend, maar ze komen pas volgende week binnen. Dus
1: zeg, mannen, Benny Hoevenaars in dit geval specifiek. Je kan natuurlijk heel lang gaan discussiëren over waar die verzonnepanelen van betaald moeten zijn. Je mag van mij ook gewoon nog even je eigen rubriekje doen, maar dan wel kort en bondig natuurlijk, hè?
2: Want?
0: Nou, een minuut of 5, 6 of zo. Of 7 of 8 of 9. Nou.
1: Het zou knap zijn als je dat haalt.
0: Ja, dat kan 2 toch?
1: Dan...
0: Daag me niet uit.
3: Nu! Het Vella Showbiz Nieuws. Met Benny
4: Hoevenaars.
2: Sorry, iets verder. Ja.
0: Basti en Adriaan, iedereen kent hun wel van vroeger. Daar hoef ik niks van uit te leggen wie dat zijn.
2: Iedereen kent ze wel.
0: Ja, precies. Aad van Toor heeft een interview gegeven. En hij heeft verteld dat hij mee gaat spelen in de film. Dan moet ik even op het scherm kijken, want die titel zegt mij niks. Jelger de Goochelaar en de Rode Diamant. Zegt mij niks.
1: Oh.
0: Hij gaat daar in ieder geval een kleine rol in spelen. Dat heeft hij gedaan. Daar is hij extra vanuit Spanje naar Nederland gekomen om daar te spelen.
1: Ja.
0: En wat ik ook nog wou zeggen is dat hij ook heeft verteld dat met zijn broer Bas het eigenlijk niet goed gaat. Zijn gezondheid is weer achteruit gegaan. Maar hij zegt erbij, dus dan vind ik een beetje een rare antwoord van... Ja, het gaat ietsje slechter dan eerder.
1: Ietsje slechter dan eerder.
0: Ja, maar het gaat ook nog wel goed. Ja, dus eigenlijk weet ik ook nog niet wat ik daarvan moet denken. Maar
1: ja,
0: goed, op zich vind ik het wel mooi dat Aad nog in de film mag spelen.
5: Ja, maar, hallo, was hier.
0: Ja, goed. Dat daarover.
2: Nee, maar wacht even.
0: Maar hallo, Dennis wat kort.
2: Ja, maar dit is met Basti en Adriaan van dat nieuwtje. Dat is wel alleen Aad van Toor. Zo'n Aad van Toor, toch?
0: Nee, maar het ook al van Bas.
2: Ik keur het dan nog net goed.
0: En wil je Basti en Adriaan zien? Iedere nacht van 12 tot 6. Op RTL Telekids.
1: Ja. Alsof er iemand is die nu denkt... Ah, dan zet ik mijn kinderen vannacht even voor de televisie. Ja.
0: Ik zou je vertellen, mijn moeder kijkt ernaar. S'nachts als ze niet kan slapen. Goed, dat was wat privé. Dan iets anders. Kloof.
1: Ik kijk naar hele andere dingen als ik s'nachts niet kan slapen.
0: Wil je erover praten?
1: Nee, ja, we gaan verder.
2: Shopping.
0: Nee, hoor, zijn hele leuke zenders op...
1: ga dan maar verder.
2: Ja, veilig.
0: Toch wel.
1: Ja.
0: Het heeft totaal niks te maken met die zenders. Kloostergasten. Kennen jullie dit programma? Of moet ik even een uitleg geven?
1: Nee, vertel even. Wat is het?
2: Vertel maar.
0: Kloostergasten is een programma waarin bekende Nederlanders...
1: Kort.
0: Waarin bekende Nederlanders worden opgesloten. Vrijwillig dan.
1: Afgeschoten.
0: Afgeschoten. In een klooster. En daar in die klooster gaan ze heen om rust en stilte te zoeken. Zo staat het ook officieel in het persbericht.
1: Ik kan me voorstellen als je nu zit te luisteren dat je daar enorm veel behoefte aan hebt. Maar dit gaat om BN'ers, toch?
0: Ja. Ik vraag me ook af als ze gewone Nederlanders er binnen haalt of de mensen dan kijken.
2: Als ik deze omschrijving hoor, dan stelt me dat niet gerust. Je gaat naar een klooster, word je opgesloten en dan ga je heen.
0: Nou, opgesloten staat hier niet bij. Ik zeg, ze gaan 3 dagen naar een klooster om rust en stilte te zoeken. Dus ik denk niet dat het geforceerd is of opgesloten. Maar goed,
1: het is wel een mooi programma, hoor. Ik meen oprecht. Ik bedoel, dat is echt... Kijk, je kan vinden van het geloof wat je wil.
0: Dat is een ander verhaal.
1: Dat maakt er verder niet uit. Dan mag iedereen ook voor zichzelf weten.
0: Zeker,
1: maar als je daar komt, dat klinkt heel gek. Maar dan kan ik me heel goed voorstellen dat dat zeer overweldigend is. En die overweldiging zorgt er ook wel voor dat je bij jezelf een soort innerlijke rust vindt. Het is daar natuurlijk. Ja. Het is, aan alle kanten is het indrukwekkend. Zijn jullie wel eens aan de klooster geweest?
2: Nee. Ik ben alleen in een klooster geweest die toen gesloten was.
1: Nou, ik wel. Ik moest met de basisschool, de katholieke basisschool, gingen wij dan naar het klooster in Rukven. Misschien ken je dat, ja. Dat is in Brabant. Dat is een heel groot klooster. Mm-hmm. Met de paters, onder andere, die daar bier brouwen en zo. En dat was echt waanzinnig, joh. Dat was een dorp op zich. En daar viel een soort serene rust als je daar binnen kwam lopen. Dat was ongekend.
2: Ja, het zal best een rustgevende sfeer zijn, denk ik.
1: Ja, dus ik kan me heel goed voorstellen dat een dingetje is waarbij je wat meer in je hoofd gaat zitten. Waarbij je misschien ook dingetjes kunt verwerken. En dus dat daar een televisieprogramma omheen gemaakt wordt, Benny, dat begrijp ik heel goed. Maar de vraag is dan wel natuurlijk, wie gaan er naar dat klooster?
0: Om even op jullie verhaal terug te komen, voordat ik jouw antwoord geef. Ik heb een keer, ik ga niet precies zeggen wat, maar een aantal weken terug heb ik meegedaan ergens buiten Venray. En dat was een soort groep om te mediteren. Oh. En dan waren we buiten. Ik was een van de weinige mannen. De rest waren allemaal vrouwen. Jonge vrouwen ook nog. Om te mediteren. En dat deed me echt ontzettend goed. Het was buiten. We zaten vlakbij de bossen en zo. Dus ik geef je wel gelijk dat er wel veel rust is.
1: Ja, heel veel mensen gaan tegen. Het is ook helemaal populair, hè? Heel veel mensen gaan tegenwoordig op stilte retretten en zo. Dus
0: maar het leven is ook hectisch tegenwoordig. Ja, maar goed, om op je vraag terug te komen, wie gaan er mee?
1: Nou, een beetje opschieten, want dit programma is ook redelijk hectisch.
0: Ja, hallo. Jullie kunnen onderbraken. De nieuwe deelnemers, de nieuwe BN'ers zijn bekendgemaakt. Wie gaan erheen?
1: Dat vraag ik net.
0: Ja, er worden 4 afleveringen gemaakt. De eerste die komt is Jurgen Rijman.
1: Dat is wel leuk. Ja, vind ik leuk.
0: Ik ben benieuwd wat hij dan te maken.
1: Zou hij ook Tante S meenemen?
0: Nee, dat is een serieus programma, toch?
1: Oh ja, dat is waar.
0: Ja, NPO 2 komt dit ook, dus En de tweede is Leo Alkemane.
2: Oh ja,
0: dat is
2: leuk.
0: De komiek op SBS 6 en heeft ook de films gemaakt.
1: Zeker.
0: Ja. De derde is Us.
2: Moet een serieus programma blijven. Nee, joh.
0: Ja, goed. En de laatste die komt is Yvonne Jaspers.
1: Ah, en gaat de aardappelen schillen voor de...
0: Het wordt het 5e seizoen van Kloostergasten. En als je dit wilt zien, vanaf zaterdag 13 juni... dus de volgende maand, 13 juni... komt het iedere week om 20:20 op NPO 2.
2: Die gaat de non en de priesters aan elkaar komen.
1: Ik heb goed en slecht nieuws, Benny. Hoevenaars heeft het niet gehaald in 5 minuten.
0: Dat is jullie schuld. Jullie
2: dat is onze schuld. Ja. Zullen we

0: Primal Scream en Rocks in de vrijdagavondshow van Omroep Venray.
1: Dennis, ik kan geen stenen meer zien, want daar ben ik mijn bumper op tegenaan.
0: Oké, nou, bij deze. We hebben niet zo heel veel tijd meer, dus ik dacht, zullen we nog even één keer snel draaien aan die bingomolen. Want er zitten veel mensen in het spel vanavond, ik wil ze niet teleurstellen. En die prijzen moeten eruit, want u luistert naar de lokale publieke omroep. En van belastinggeld zijn de prijzen aangekocht en dan moeten ze er ook uit. Zo simpel is het.
2: Precies. Ja, ze staan ook allemaal in het politietocht, hè? Nee hoor. Dat valt dus mee. Wat is het nieuwe nummertje, Bernie?
0: Nummer 3 op de muzikale bingo-lijst is niemand minder dan Despacito.
2: Oh, ja.
0: Zal ik die er even snel bij pakken?
1: Ja, Espanol.
0: Espanol. Nou, volgens mij was het een zomerhitje en als ik me niet vergis in 2017 of
2: 17?
0: Zo,
2: ja, dat is zelfs nog een versie met Justin Bieber volgens mij.
0: Ja joh, het is ongekend. Zullen we hem erbij pakken?
2: Pak hem maar gewoon bij joh.
0: Lekker gitaartje wel hè?
2: Nou, zo.

0: Despacito in de Vrijdag Radio Show van Omroep Venray. Sterker nog, dat zat in de muzikale bingo. En ja, dus kon je er al eentje afstrepen. Het zou toch mooi zijn als je nu een bingokaart hebt. En dat je dus zowel Despacito als Later Zon in je hart op dat ding hebt staan.
1: Dan, dat ben je wel goed bezig.
0: Dan ben je bijna spekkoper.
1: Ik kan me wel herinneren in dat jaar 2017 dat ik op vakantie in Spanje ging. En je kon de straat niet doorlopen of je hoorde het nummer.
0: Ja, ongekend.
2: Straks in Vrij Laat.
0: Gaan we natuurlijk nog verder met die muzikale bingo. Want die is nog lang niet afgelopen. We hebben nog genoeg beldertjes in die bingomolen zitten. En nog altijd geen bingo. En dus maak je nog kans op dat felbegeerde prijzenpakket. Met 4 kaartjes voor euro dus niet. Een Vrij Laat niet-machine. En 6 zeer milieubusjes ver zonder panelen.
3: Ga er nog, Dennis.
0: Ja hoor. Zometeen dan hoor je Bernie Hoevenaars weer met het laatste showbiz nieuws
3: onder
0: natuurlijk.
3: Over Treintje Oosterhuis. Punt.
0: Oké, dankjewel, Benny.
3: Ja.
0: Oké, we gaan nu even naar Hilversum voor het laatste nieuws. Dat lijkt me
3: goed. Nee, eerst reclame.
4: Hoi Lisa, hoe gaat het?
5: Goed.
4: Kom erin.
5: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
4: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
5: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
4: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
5: Duur?
4: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
6: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
2: Omroep Venray.
7: Het nieuws van 9 uur.
8: Renate Kok met het NOS-journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
9: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor, maar totdat de video van Benneke weer kwam.
10: De Israëlische minister.
9: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
8: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking. Kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
11: Boxenzin en dakverse asperges of heerlijke zoete aardbeien. Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
10: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
11: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
10: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
12: Deze week in de vrijdagavondshow aanbieding 2 fouten voor de prijs van 1. Huh? Jongen zeg, wat een amateurs. Dit is Vrij Laat, de vrijdagavondshow van Omroep Venra. En vandaag in de studio...
13: De man die, als hij niet woont op Venra op vrijdagavond, zo ongelooflijk veel betaald zou krijgen van ons belastinggeld, dan zou die nu al lang weggekocht zijn door John de Mol. Maar laten we wel wezen, dat zou deze vrijdagavondshow de vrijdagavondshow niet meer maken. Dames en heren, Bernie Hoevenaars.
14: Sorry. Ik was iets aan het lezen. Ik kom net slecht nieuws binnen over Gordon. Maar goed, dat hoor je dadelijk wel. Dankjewel. En aan de overkant zit Marco Loenen.
1: Ja, en tegenover mij de man die dan toch probeert... de beste man van de show is nieuws in gril weten te houden. Maar dat lukt niet echt. Dennis Tors.
14: Hij doet een poging.
13: Ja, daar heb ik nou nog nooit van gemerkt dat dat gelukt is. Maar...

0: Douwe Bob en I Believe in de vrijdagavondshow van Omroep Venray. Wat zullen we doen, Marco? Zullen we de muzikale bingo maar snel een vervolg geven?
1: Ik zou het wel doen, ja.
2: En daar gaat hij weer.
3: Ik ga graag bingo.
2: Is het nou zo leuk?
4: Bingo!
2: Bingo!
4: De muzikale.
2: Bingo!
0: Het leukste spelletje van de Limburgse radio. Al traditiegetrouw 7,5 jaar bij op de radio. Het is de hoogste tijd om maar weer eens een slinger te gaan geven aan die bingo molen. Want wij willen dat prijzenpakket meer dan graag uitdelen. Benny Hoevenaars heeft hem een slinger gegeven. Nou, Benny, wat is eruit komen rollen?
5: Numero uno. Nummer 1.
1: Uit de molen, hè, is het.
5: Uit de molen.
1: Nummer 1. Het zou wel lachen zijn als nummer 9 was.
0: Ja, dat was wel leuk geweest, ja.
1: Ja, want we hebben iemand die nummer 3, 6 en 9 heeft.
5: Oh, zo. Okay. Helaas.
1: En 3 en 6 heeft hij al af kunnen strepen.
5: Nou, helaas. Het is 1.
1: Maar het is 1. Het is Bob Marley en Funkstar Deluxe.
0: Maar zeg je nu eigenlijk dat we al bijna een bingo hebben? Kunnen we al bijna stoppen met het spelletje?
1: Ja, bijna wel, ja.
0: Oh, god, het is ongelooflijk.
5: Oh, dat is snel.
0: Mocht Bob Marley in de Wailers bij jou op de

0: Maar dan in de versie van Bob Marley en de Wailers. Sun is shining.
1: Better man.
0: Ja, toch.
1: Better zomers.
0: Zo is het. Terwijl het zonnetje langzaam ondergaat in Venray, is het de hoogste tijd om ons even bij te laten praten met het allerbelangrijkste nieuws van de hele wereld.
1: En 22 graden nou.
0: Oh nee, wacht.
1: Oh, we hebben het...
0: Benny Hoefenhuis. En dan...
1: Onze wandelende thermometer.
2: Nu! Nu! Hè?
3: Nu!
0: Oh.
4: Het Venray Showbiz nieuws.
1: Nou.
4: Met... Benny Hoefenhuis.
1: Ja, en net belde Erik. Erik, je hebt helemaal gelijk, dom van mij. Maar goed, dat is even intern.
0: Lekker intern is dit.
1: Ja, nou niet. Maar goed, hoort
0: ja, Erik. Ja, belde Erik van Rotterdijk, wat dom van mij. Maar goed. Waar gaat het over, Ben?
1: Ik had applicievelijk de datum van de Pinkpop verkeerd.
0: Ja, wanneer is Pinkpop?
1: Mijn fout. In juni. Okay. Dus goed, nu weer terug naar de orde van de dag, om het zo te zeggen. Slecht nieuws voor Gordon.
2: Ach.
1: Alweer slecht nieuws, ja zeker. Dat werd vanavond bekendgemaakt. Gordon die heeft verschillende huisjes in Nederland. Eentje in Amsterdam en eentje in Blaricum.
0: Ja.
1: In Blaricum gaat hij weg, want hij heeft zijn zaak verkocht voor een hoop geld. En ja, hij is natuurlijk bezig met verhuizen. Hè? Dus alles moet naar Amsterdam gebracht worden. Ja,
2: dat zou slecht nieuws vinden. De verhuizen naar Amsterdam.
1: Nou ja, voor Blaricum is het wel goed nieuws natuurlijk als hij weggaat.
2: Nee,
1: want die mensen... Nou goed, laat maar. Maar in ieder geval, hij was bezig met verhuizen en ai, hij is door zijn rug gegaan.
2: Ach.
1: En hij kan dus nog maar heel weinig bewegen. Hij kan amper nog lopen, hij kan amper bukken, hij kan amper tillen. En dit is niet de eerste keer dat hij door zijn rug is gegaan. Het is al vaker zo gebeurd.
0: Weet je, Gordon moet niet zo... Gordon moet positief blijven, want je weet het, hè.
1: Ja, maar hij doet er iedere dag wandelen omdat hij een of andere tijdschrift of zoiets gaat doen.
0: Ja, dat
1: maar dat kan hij dus ook even vergeten.
0: Ja.
1: Nou moet hij een hele lange tijd volgens de dokter rust nemen om beter te doen.
0: Ja, maar bij positief, want...
4: Het is zo weer voorbij.
1: Ik ga hem eens een keer zien als hij weer bij Radio 10 is op de webcam.
0: Ja, over Radio 10 gesproken, die ochtendshow, die...
2: Voor mij, hè?
1: Denk je, Dennis?
0: Wel. Ik denk dat het na deze zomer, dan kun je wel zeggen...
1: Maar denk je dat het weggaat of dat het verhuist naar het weekend of zo?
2: Dan die wel revalideren.
0: Nou, dat weet ik niet, maar ja, goed.
1: Nou goed, dat is een ander verhaal, wat je daarvan denkt.
0: Maar we wensen een beterschap.
2: Ja, zeker.
0: We wensen een beterschap,
2: we
0: hè? Vriend van de show.
1: En zeker. Niet dingen gebruiken om de pijn te stillen.
0: Nee.
2: Nou, wat is dat alweer voor suggestie?
0: Ja, precies. Nou, waar wil jij nu weer naartoe, Benny Hoefenhuis?
1: Hè? Nou, dat wil ik wel vertellen.
0: Hij heeft een interview gedaan
1: met Wilfred Gené bij Showbird. En daar heeft hij dus gezegd dat hij van tijd tot tijd toch nog wel eens af en toe een...
0: Kijk, je denkt toch elke keer weer, als Benny Hoefenhuis begint aan dit soort dingen...
2: Jij bent dan lief.
1: Goed, dit was Gordon. Dan Treintje Oosterhuis. Supergoeie zangeres, vind ik zelf. En zij zit al volgend jaar 30 jaar in het vak. Wist je
2: zo, dat is lang.
1: Dat is lang, ja.
0: Ik noem Treintje altijd stoptreintje.
2: Gaat ze dan ook eens 30? We hebben een collega gehad die 30 uur radio gaat maken. Maar hebben we dan ook een zangeres die 30 uur gaat zingen?
1: Ik denk niet dat het zo vaart gaat lopen. 30 jaar jubileum gaat ze volgend jaar vieren met een speciale eenmalige show... die ze gaat geven in Koninklijk Theater Carré. Daar gaat ze het publiek langs met haar carrière. Gaat van alles zingen, van toen tot en met recent. en dat gaat dus komen. En als je dat erheen wil, er wordt nu al de datum genoemd. Dat duurt nog wel even. 9 mei 2027.
2: Oh, zou het niet doen.
0: Oh, ik krijg een berichtje. Treintje heeft nog een vraag aan jou, Ben.
1: Oh.
0: Ja.
2: Zo vertraaien op.
1: Do I know the way to where?
0: San Jose.
1: San Jose. Ja, somewhere in Spain, I guess.
2: Hoeveel later recht door.
0: Nee, maar wel leuk, toch, voor Treintje? Ja. Die heeft een rijkelijke carrière, dus dat gun ik er van harte, hoor.
1: Ja, zeker. En de kaarten zijn ze vanaf vandaag te bestellen. Dus vandaag de verkoop geopend.
2: Ja, wij houden niet 30 jaar vol, hoor. Nee,
0: dat denk ik ook niet. Nee.
1: Nou, je weet nooit hoe het leven gaat.
0: Alhoewel, ik had ook niet verwacht dat wij er al 7,5 jaar zouden zitten.
2: Nee, dat weet ik ook niet. Nee, de stekker er al uitgaan.
0: Nee, ik dacht al een tijdje, het is zo weer voorbij, weet je wel. Maar goed,
2: Ze zijn ons gewoon vergeten, denk ik.
1: Dat was die Dennis.
0: Oh, dat was hem, Benny.

Ja, zometeen. Dan gaan we maar weer eens even draaien aan die veelbegeerde rode bingo-molen bij ons in de studio. Want het leukste spelletje van de Limburgse radio moet natuurlijk wel een winnaar krijgen. En we maken het nieuwe 90-2-idee bekend, Boomroef Venray. Zometeen komt er een grote gouden envelop de studio binnen. En weten we welk liedje je de komende tijd heel vaak gaat horen.

0: Iedere week begin je het weekend met Vrij Laat. De vrijdagavondshow waar iedereen zin in heeft.
1: Behalve ik dan.
2: We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream.

0: leren. Daar hoort deze soundtrack bij als het gaat om... nou ja, toch wel het gevoel van de zomer, Marco Loenen. Want daar zitten wij natuurlijk in. Hoewel,
1: ja,
0: wij hebben nog altijd geen bingo.
1: Nee, er is nog geen bingo gevallen.
0: Nee, we hebben wel een nieuw 90-2-idee.
1: Oh, dat wel?
0: Ja. Ga ik zo meteen aan je vertellen.
1: Ben benieuwd.
0: Maar ik dacht wel voor de administratie, en ik denk dat Bernie Hoevenaars het heel erg met mij eens is, dat we nu wel even snel twee keer achter elkaar moeten gaan draaien. Want anders gaat die bingo nooit vallen, heb ik het idee.
2: Dan neem ik het toch gewoon mee naar huis.
0: Of is dat te veel risico? Moeten we één keer draaien? Kijk even naar Marco.
1: Laten we maar twee keer draaien.
0: Twee keer draaien?
1: Ja, twee keer.
0: Bingo! De muzikale. De muzikale bingo, het leukste spelletje van de Limburgse radio. We gaan weer draaien in onze bingo molen. Pak je bingo kaart er maar weer bij. Heb je drie liedjes kunnen afstrepen? Heb je bingo?
1: Ja. Bernie Hoevenaars, wat is het volgende balletje wat eruit komt?
2: En dat is nummer 2.
1: Nummer 2?
2: Ja.
1: De ketchup song.
2: Oh.
1: Last Ketchup.
0: Kennen we deze nog? Oh, we moeten er nog in. Wacht even. Ik heb tijd genoeg. Ga verder.
2: Ik weet dat jij kort wil.
0: Maar... Nee, ja, ga verder. Ik heb tijd. Ik heb echt tijd genoeg. Maakt niet uit.
2: Ja.
0: Doe maar gauw. Ik heb tijd.
2: Ja, en dit is nummer 9.
0: Echt waar?
1: Echt?
0: Summer Jam en die Underdog Project.
1: Ja. Nou, het zal toch niet?
0: Ja, het is wel echt nummer 9, ja.
1: Of is het nummer 6,5?
2: Nee.
0: Oké, bij deze, dan weet je wat er aan zit te komen zometeen natuurlijk. Summer Jam, als je die op je bingo kaart hebt staan, mag je hem afstrepen. Want die hoor je zometeen na deze klassieker. De Ketchup Song. Wanneer was het een hit? 2002, hè?
1: Ja, de tijd dat de mayonaise opkwam.
2: 2-3.

0: Hey, heb je het ook zo warm? Kom dan eens dichter bij de speaker. Ja, iets dichterbij.
1: Zo, ik rond de vuurbal, joh!

0: The Underdog Project en Summer Jam. De versie uit 2003 zette er altijd even bij. Maar dat doet ons ook aan herinneren aan de zomer... waarin dit natuurlijk een enorme hit werd. De zomer van 2003. Toch een beetje het festival anthem, hè? Kunnen we dat zo zeggen?
1: Ja, ja, sowieso het zomer anthem wel. Je hoort hem elk jaar wel weer terugstomen in de... Zullen op de radio.
0: Zullen we het spannend houden door nu eerst de 92 te doen... en dan te kijken of we een bingo hebben? Of zeg je nee, doe eerst maar de bingo en dan het 92?
1: Ja, ik heb de administratie nog niet helemaal rond. Dus doe eerst maar een 92-idee als dat kan.
2: Vrijlaat presenteert het 92-idee.
0: Ja, iedere week aan ons de eer om bekend te maken... wat de komende week net even wat vaker gedraaid gaat worden... dan welk ander liedje dan ook wel Omroep Fan Rai. Dat noemen wij traditiegetrouw het 92-idee. En neem nou van mij aan... dat de muziekredactie van Omroep Fan Rai echt hun stinkende best doet. Om daar iedere week een ei over te leggen. Want ze zijn het zelden eens. Het is altijd een beetje overtoepen. Het is altijd een beetje...
1: Het schuilt maar rond daar.
0: Ja, Den Haag is er niets bij. Het is zieltjes winnen. Het is toch even kijken. Kan het allemaal wel en zo. Maar deze keer is het wel weer een mega hit geworden. Hoor. Kan niet anders zeggen. Ze was het voorprogramma van Taylor Swift. Taylor Swift wilde er graag tekenen op haar label.
1: Ja, ook niet de minste, hè?
0: Nee.
1: Nee.
0: Ze brak door met waanzinnige platen. En nu is ze terug met opnieuw, en dat durf ik wel heel hard te zeggen, een enorme hit.
1: Nou, het zal nog een hit horen, maar het is wel een gevoelige kant van Tracy Abrams die we tegenkomen.
0: Ja, het is een prachtig liedje. Ik kan niet anders zeggen. De muziekredactie heeft dat waanzinnig ingeschat. Dames en heren, luister naar de nieuwe van Tracy Abrams, Hit the Wall.
2: Omroep Fan Rai tipt.
3: Is deze heet?

0: wat een prachtig liedje. Gracie Abrams en Hit the Wall is het nieuwe 90-2-ID bij Omroep Venraai. De vraag is natuurlijk, hebben wij een bingo?
1: Jazeker. Ja,
2: bingo!
3: Dit is gewoon een wedstrijd. Yes.
4: Hey! Nou is het afgelopen!
0: En dat was de muzikale bingo voor deze week. De vraag is, gaat er ook iemand vandoor met een prijzenpakket?
1: Ja, zeker. Dat is Bram.
0: Oh, ik dacht dat je zei de hypotheker. ja, Bram, met nummertjes
1: 3, 6 en 9. Bram,
0: even kijken.
1: Bij deze gefeliciteerd. Ja, dat is...
0: Despacito, ja. Laat de zon in je hart en Summer Jam.
1: Net als zomers hoor, heeft hij een zomerstaartje gehad.
0: Heeft hij goed voor elkaar. Bij deze gefeliciteerd met het winnen van deze muzikale bingo. 4 kaartjes voor euro, dus niet een vrij laat niet machine. En 6 zeer milieubewuste verse zonnepanelen liggen voor je klaar. Bernie Hoevenaars, heb jij toevallig nog dingen die je met ons wilt delen?
5: In wat van opzicht?
1: Ja, wat, ga je nog boodschappen doen of zo?
5: Om 10 voor 10?
1: Ja, nee.
0: Wil je nu eindelijk de naam van je nieuwe vriendin even bekendmaken?
1: Ja.
0: Nee, maar ik begreep dat ik was het nieuws, toch?
1: Ja, dat
0: was.
1: Oh ja, dat is ook waar.
5: Ja, ja, ja, nou, nieuws.
1: We hebben het zo lang opgetropt, het zal een groot nieuws zijn.
5: Nou, groot nieuws is het niet, maar het was wel komisch. Wij hebben intern een bijeenkomst gehad hier bij de Omroep. Afgelopen woensdag was dat. En ja, moet ik de naam noemen? Nee, hè?
0: Nee, oké, okay, maar daar kwam ik in voor. Want het is een teasertje, hè?
5: Ja, nou, ik kwam binnen en de persoon in kwestie, ik noem de naam even niet, die zei van, hoi Dennis! Dus ja, dat vond ik wel heel apart, dat ik op jou lijk. Ja, vond ik wel raar.
0: Maar dat was het?
5: Dat was hij. Dus niks spannends hoor, Dennis.
1: Ja. Hier hebben we 3 uur van me te wachten.
5: Ja. Als je wil weten wie het zei, dan hoor je de taak van mij al buiten de uitzending.
1: Ik denk, dat komt gewoon nieuws.
0: Ja, nee. Ik denk, ik heb echt iets
5: gemist. Ja, er is wel nog over jou gepraat trouwens. Dat ook nog, ja.
1: Oh, nou vertel.
5: Ja, moet ik dat zeggen?
1: Nou ja, schrijf je bovenop toch?
5: Ja, nou, er was iets dat jij geplaatst had en... Sommige mensen, de namen noem ik ook even niet, die noem ik ook even niet, maar die vonden dat jij een beetje te over. Hoe zeg je dat?
1: Overdreven was.
5: Overdreven was, ja.
0: Ah.
5: Oh. Ja.
0: En wat had ik geplaatst?
5: Zeg bij de uitzending.
0: Dat kan gewoon.
1: Nee, over een unieke mijlpaal volgens mij.
5: Ja, bij de Omroep. Dat we iets bereikt hadden en. Ja.
1: Nee, dat doen we toch niet de afgelopen jaren? Nee, dit programma dan, moet ik wel zeggen. Maar. Nee, hoor. Ja,
0: nou, we bereiken toch hele mooie dingen. Dan mag je best trots op zijn, toch?
5: Ja, absoluut. Volgens sommige mensen was jij te overweldigend, te positief. Laat ik het zo zeggen.
1: Hou ze wel in. En ja, gaan we ontwikkelingen die we aankomende jaren tegemoet gaan.
0: Oh, maar daar mogen we toch heel trots op zijn? Dat is hartstikke leuk.
5: Ja.
0: Maar dat vonden sommige mensen niet, begrijp ik hieruit.
5: Nou, die vonden
1: dat was wat te volbarig.
5: Ja,
1: dat was wat te volbarig.
5: Je redenatie was een beetje te snel.
1: Terwijl ik denk, ja, weet je, er is ook nog, ja, weet je... Het gaat gewoon goed.
0: Mensen weten
1: niet wat over gaat.
0: Nee, maar... we zijn bezig met een streekvorming. Dus er komen wat omroepen bij elkaar. En we hebben daar onlangs een fantastisch radioplan voor gemaakt. Met al die omroepen bij elkaar. Binnen 4 weken waren we eruit. Dat is een hele prestatie. Andere omroepen doen daar jaren over. Wij waren er binnen 4 weken uit. En dan hadden we toch best goed plan. Het is allemaal doordacht en zo. Dus ik snap niet zo goed wat dan precies het probleem is.
1: Allemaal sneller dan kabinetsformaties en zo. Die zijn al een maand bezig.
0: Nou, ik ben daar best trots op.
5: Ja, maar dat was ook het probleem niet. Probleem. Je redenatie...
0: Het was het leuke, per minuut wordt dit verhaal ingewikkelder.
5: Ja, maar ik vind dat... Ik ga het niet op zender allemaal uit zeggen.
1: Daar gaan we wel deze
0: draaien. Voor al die mensen die daar niet trots op zijn... even een liedje waar ze ontzettend van kunnen genieten... dat kan bijna niet anders natuurlijk, hè?

0: met de trein naar Oostende in de vrijdagavondshow van Omroep Venray. Waar Benny Hoevenaars zojuist een scoop onthulde die ik toch een beetje tegen vond vallen. Benny Hoevenaars, ik vond toch een beetje...
1: Ik ben gewoon eerlijk.
0: Ja, maar ik zit die 3 uur te wachten. Ik denk, jij hebt een mega vet verhaal waar ik zelf niks van weet.
1: Hij wordt Dennis...
2: Nou, jij wist het toch ook niet wat ik vertelde?
0: Nee, maar ik ben er nou ook niet zo heel erg van die onder de indruk.
1: Nee, maar ik zeg ook, het is ook geen wereldnieuws.
0: Nee, maar dat dacht iedereen wel aan de andere kant van de radio.
2: Wij dachten, nou komt er iets, weet je wel. Dennis gaat stoppen.
0: Daar waren heel veel mensen die hoopten dat hij zou zeggen... hij stopt ermee.
1: Wij hadden een bijeenkomst gehad over hoe het verder gaat met wat Dennis ook zegt. We krijgen een streekomroep over zo'n anderhalf jaar. En
0: dat was een daverend...

0: Jessie Dekker in de vrijdagavondshow van Omroep Venray. En dat betekent dat we alweer aan het einde van dit programma zijn, lieve mensen.
1: Ja, wij moesten gaan, zei ze.
0: Dus, ja, we moeten gaan. We moeten zeker gaan, want we moeten langzaam richting een prachtig Pinksterweekend.
1: Oh. Wat ga jij doen met Pinkster?
0: Om te beginnen, zal ik jullie dat eens even vertellen?
1: Barbecue.
0: Even lekker hard meezingen.
2: Oh ja.
0: Ja.

0: Een nieuwe editie van de Vrijdagavond Show is er uiteraard volgende week vrijdagavond weer. Maar hou je radio boom op Vendra en zometeen heerlijk non-stop de zomerse muziek in. En natuurlijk morgen vroeg vanaf 8 uur de zonnetjes in huis. Niemand minder dan Mark de Wit en Freek van Velen.
1: Ja. En ik heb nog een berichtje van Hilco gekregen. Zondagmiddag live komt niet zondag, maar maandag.
0: Dus het is nu maandagmiddag live. Ja. Even dat je dat weet.
1: Van 2 tot 5.
2: Het programma heet gewoon zondagmiddag live op een maandagmiddag.
0: Ja, ze nemen het verplaatsen van de zondagprogrammering op een Pinksterdag. Maar heel letterlijk hier. Ja. Wij wensen je een zeer goed weekend en uiteraard geniet van het lekkere weer, van het zonnetje. Wat een weer, wat een weer, wat een weer, wat een weer. Morgen is Marco er ook weer en Bernie uiteraard ook. We wensen je een heel fijn weekend. Dag!
3: Doei doei!
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 10 uur.
6: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
7: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
6: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
8: Ze horen niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet met de militaire acties in Venezuela en Iran.
6: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met ORIL een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 2 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraken-Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken-Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.